shit. Yeah. I'm just a young boy doing grown man

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Poolse Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond en er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
11: We are...
13: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: It's morning time in Galaxy.
17: Back up. I'm gonna get back up to the hip hop
18: and R&B.
2: And now, another hour with your favorite tracks. We are Galaxy Radio.
19: Gotta get it in. Daily. Let's go.
16: That's right, let's go. Mesa and Serrano is coming through. Oh man, ik ben met Serrano. Bad Bunny is here first, though, with the DTMF. Let's go, good morning to you.

0: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardig bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. Het Pools Openbaar Ministerie onderzoekt of de brand in een dronefabriek WB Electronics, een van Polens grootste particuliere defensiebedrijven, brandstichting betreft door buitenlandse inlichtingendiensten. De schade bedraagt zo'n 15 miljoen zloty, zo'n 3,5 miljoen euro. Er raakte niemand gewond, er is ook nog geen verdachte aangehouden. En studentencomplex De Hive in Zwolle kampt met een razendsnelle kakkerlakkenplaag, waarbij studenten het advies kregen voorlopig niet bij elkaar op bezoek te komen. Het is een vies en elke dag komt er een huis met kakkerlakken bij, want studentenhuisvester SSH kreeg op 12 augustus de eerste melding en een week later bleek het al om meerdere huizen te gaan. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden.
6: En tot zover de Galaxy News Update.
4: Let's go!
1: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
8: Cause I said so.
9: This is Galaxy Radio.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are.
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: That's right. Your number one station for hip hop and R&B every day, all day. Let's go.
15: Hey. All the biggest stars are here. This is Galaxy Radio.
16: Let's go.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
14: Definitely that 5, that 4, that 3, 2, 1. Man, you wouldn't even believe what just happened to me, Tony. I almost fell out of my seat. It's wild. Super wild! But yeah, man, let's see what we got going on here. We got some Party Next Door with Die Trying. We also got some Brutal Liefde with Mark Manit Hate. Yo, I almost fell out the seat this morning. Just now. I'm literally holding the chair in my hand. Wow. Wow. Wowzers.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteit in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden en minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. 5 op de 6 kinderen met kanker leven 10 jaar later nog. Dat blijkt uit cijfers van het IKNL. De overlevingskans steeg met 77% tussen 2000 en 2004... naar 83% tussen 2010 en 2014. Vooral bij acute leukemie en hersentumoren verbeterde de kans fors. Toch is bij sommige soorten kinderkanker nog geen genezing mogelijk. Na 15 jaar is er opnieuw een volwaardige bacheloropleiding Fries aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze week begonnen 3 studenten, waaronder Arnold Hiemstra uit Dokkum, de studie. En die is financieel mogelijk gemaakt via subsidies uit Den Haag en de provincie, omdat de drempel van 20 studenten voor rendabiliteit niet haalbaar is voor een kleinere taal. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clock in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clock in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina. Dit was niet jouw schuld.
12: Vanaf 17 september in de bioscoop.
10: We are
13: hey.
10: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
10: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
16: Back up. I'm gonna get back up to the.

0: Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke.
1: I'm not even gonna lie.

We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zeg mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak weg, ze is die stilte al gewend. Maar ze gaat het pas begrijpen als

0: bitch fart. Put it on the floor again, bitch.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 9 a.m.
8: Dit is het Galaxy News. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekelt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. De Nederlandse Loterij heeft de exploitanten en bestuurders van illegale goksite Sky Hills gesommeerd hun activiteiten in Nederland te staken. Sky Hills, gevestigd in Costa Rica, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk, richtte zich via TikTok op Nederlandse jongeren. Het is de derde illegale goksite waartegen de organisatie juridische stappen zet, naar Qbet en Lalabet. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne vielen 4 doden, minstens 10 gewonden, onder wie kinderen. Kiev en omgeving werden getroffen door ballistische raketten en drones met tientallen explosies binnen een kwartier. In Boryspil, 25 kilometer van de hoofdstad, raakte een appartementengebouw en bedrijfspand beschadigd. Het is de 6e aanval op rij op de hoofdstad. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in?
6: A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
11: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
14: That's right, you're on the one station every day, all day, boy.
15: Back up. I'm gonna get back

0: And that's a wrap.
1: Yeah, that's a wrap.
0: All right, it's a wrap.
2: It's a wrap.
3: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
3: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is het Galaxy News. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigt op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. Het kabinet wijst 5 nieuwe locaties aan waar versneld woningen gebouwd worden. Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Tot en met 2035 moeten daar zo'n 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan stelt bewust geen extra geld beschikbaar voor infrastructuur. Later dit jaar selecteert zij nog eens 5 nieuwe locaties. De nachtopvang voor asielzoekers op een bedrijventerrein in Nieuwe Pekela eindigt op 14 september. Sinds juli werden maximaal 80 asielzoekers per nacht vanuit Ter Apel naar Pekela gebracht. Er deden zich geen incidenten voor, al hadden omwonenden overlast van bussen en beveiligers. Burgemeester Kuin bood excuses aan voor de gebrekkige communicatie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog, met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Sugar. Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
7: What the fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Vanaf 17 september in de bioscoop.
4: We are
10: hey.
4: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
4: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
13: Let's go.
6: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Goedemorgen, 1 september, het begin van een nieuwe maand. En alweer de tweede dag van jouw werkweek. Waarschijnlijk is jouw mailbox weer volgelopen. En ben je weer op de werkvloer te vinden vandaag? Over die werkvloer trouwens gesproken. Ik heb nog iets waar ik me enorm aan kan ergeren over de werkvloer. Ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog, Bad Bunny.
6: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Kendrick Lamar TV Off hoorde je hier bij Galaxy Radio. Ja, wat ik eerder vertelde, hè? Die mailbox die loopt vol vandaag. Ik heb dus steeds vaker dat ik iemand een mail stuur. Gewoon een normale vraag. En vervolgens gebeurt er helemaal niks. Ken je dat? Kijk, prima als je geen tijd hebt. Als het antwoord nee is. Maar gewoon verdwijnen? Die begrijp ik niet helemaal. Ik vind dat behoorlijk irritant. En ik wil graag weten of ik daar nou zelf zo moeilijk over doe. Of wat jij dat ook hebt. Nou, misschien een irritatie die veel voorkomend is. Zometeen Tyla naar Dr. Dre.
1: Beach vibes by day, rooftop vibes by night. Galaxy Radio is with you every step of the way.
2: Galaxy Radio.
1: Feel the summer energy.

cadeau. Je moet weten, naast het radio maken ben ik ook DJ en help ik andere DJ's op weg. Dus ik ben veel aan het mailen. En daar heb ik een kleine ergernis over. Ik heb het dus regelmatig dat ik een mail stuur met een vrij simpele vraag of een berichtje. Geen heel boekwerk, geen ingewikkeld voorstel. Gewoon iets waarvan je ja, eigenlijk kan zeggen, je kunt antwoorden met nee of ja of ik kom er later op terug. Maar vervolgens hoor ik gewoon een week lang, of twee weken lang, of een maand lang, helemaal niks. En na een paar dagen denk ik meestal, misschien gemist, ik stuur nog even netjes een reminder. Alweer niks. En dan begin ik het dus gek te vinden, want ik snap echt dat iedereen druk is, dat een mail er tussendoor kan glippen, maar na een reminder ook gewoon niks meer sturen, zeg dan gewoon tegen mij, ik heb geen interesse, dan kan ik prima tegen. Sterker nog, dat vind ik zelfs fijner, want dan weet ik waar ik aan toe ben. Maar dat hele ghosten in je werkmail vind ik zo bijzonder. Ik bedoel, in het echte leven zou dat ook niet kunnen. Als iemand dode, draai je dan gewoon om en loop je dan gewoon weg. Dat lijkt me sterk, maar goed. Dus mijn nieuwe regel zou zijn, je hoeft niet overal ja op te zeggen, maar een antwoord van 3 woorden, dat moet toch lukken, zou je denken. Gewoon, ik heb even geen tijd, of ik kom er later op terug. Of iets dergelijks. Het zijn geen 3 woorden, maar het is wel kort. Een tip, zou ik zeggen. Misschien komt het je bekend voor. De bare minimum in ieder geval. Dat zou ik voorstellen. Hoor je zometeen na J. Cole, Lion King on Ice. I got

0: Amy Trobergs hoorde je Umbrella, Rihanna daarvoor die je per Minimum hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. Jouw favoriete working track op jouw werkdag. Die je mag doorsturen naar 085-029-4x2. Ik hoor graag van jou zometeen welke dat is. En blijf lekker werken vandaag, want we gaan voor het geld vandaag. Zometeen I'm So Paid naar Pongo.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Oh, oh.

De man die opschept over zijn geld en terecht, weet ik. I'm so paid. Ekan hoorde je bij Galaxy Radio. Ja, die man die kondigde laatst een aantal jaar geleden aan. Ik ga een eigen stad bouwen. Een complete stad in Senegal. Het moest een enorm project worden. Woningen, hotels, winkels, een ziekenhuis, duurzame energie. Er hoorde zelfs een eigen cryptomunt bij. Ecoin. Het bleef jarenlang vooral bij plannen en tekeningen. En op de plek zelf werd nauwelijks gebouwd. Uiteindelijk is het hele project geschrapt. En een groot deel van het land ging terug naar de Senegalese staat. En het wordt nu gekeken naar een veel kleiner plan. Dus ja, Ekan wil niet alleen maar hits maken, maar hij wilde ook gewoon een complete stad uit de grond stampen. Dat bleek toch ietsje lastiger dan verwacht. Maar goed, dat geeft niet. Waarschijnlijk het komt ooit wel een keer bij die man, want die heeft zoveel grootse ideeën. En dus ook genoeg geld. Al dus zijn track I'm So Paid. Zometeen ga ik Drake voor je draaien. Rich Flex komt eraan en Doji zometeen. Voor het zover is, wil ik van jou weten wat jouw favoriete working track is.

0: Doechii en Sese, Girl Get Up bij Galaxy Radio. Ja. Heerlijke track. Heerlijke track. Daarvoor draaiden we Drake, Rich Flex. Zometeen ga ik jouw favoriete track draaien. Jij mag hem doorsturen via 085-029-4x2. Het mag jouw working track zijn. Het mag een track zijn die goed bij jou past. Stuur maar gewoon door.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play my shit all day.
3: Pound, pound, the left pound, pound. Let my hit the

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Follow us on Instagram.
3: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
3: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. In het Gelderse Overasselt is bij een schietpartij 1 persoon gedood. 2 agenten die ter plaatse kwamen na een melding raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Over het dodelijke slachtoffer is niets bekendgemaakt. De politie verricht aanhoudingen en doet ook sporenonderzoek op diverse locaties in Overasselt. Uit een ANWB-onderzoek onder ruim 1000 autorijders blijkt dat bijna een kwart veel last heeft van gestegen brandstofprijzen. 43% gaat minder uit eten, 4 op de 10 bezuinigen op vakanties en een derde pakt vaker de fiets. Een liter euro 95 kost momenteel ongeveer 2,60 euro, mede door de blokkade van de straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op diverse plekken droog met wolkenvelden, af en toe wat zonneschijn. Later klaart het in het westen op met zonnige perioden en stapelwolken en de temperatuur komt uit op zo'n 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: We are
10: hey.
3: Turn up. Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
13: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
14: Weer een vol programma om 11 uur op dinsdag met Wes op Galaxy Radio. En ik ga zo meteen jouw favoriete track draaien die je mag doorsturen via 085-029-4x2. Voor het zover is, gaan we eerst mijn favoriete track draaien. En waarschijnlijk ook de jouwe. Voor dit komt eraan, Kehlani bij Galaxy Radio.
13: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de Free Radio app.
14: Het nummer kwam uit in 2025. Gaat over een relatie die voorbij lijkt te zijn, maar waarbij Kehlani eigenlijk hoopt dat het ooit nog goed komt. Het nummer gaat over kleren van haar ex die nog bij haar liggen, opgevouwen. En eigenlijk de vraag is: kom je je spullen nog even ophalen? Is eigenlijk een excuus om diegene nog één keer te zien, om te kijken, misschien werkt het nog wel een keertje. Leuk detail, het nummer werd ontstaan op een vrij spontane studiosessie en groeide uit tot aan een van haar grootste solo-hits. Kehlani ga je dus horen. Fold It, hier bij Galaxy Radio.

Waka, No Ano hier bij Galaxy Radio. Daarvoor rijden we Phone It, Killani. Mijn favoriete track, maar ik zoek eigenlijk jouw favoriete track. Stuur hem door. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Die track die jij nodig hebt vandaag op jouw werkdag. Die track die jij graag wilt horen. Een track die misschien jou een beetje relaxed gevoel geeft. Of misschien juist een beetje meer energie. En ik kreeg een track doorgestuurd van meerdere personen. Toevallig ook dezelfde track. Dus ik ga hem voor jou draaien. Een track die gaat over iets overleven. Ergens doorheen gaan en gewoon doorpakken en sterk zijn. We gaan hem draaien voor jou. Survivor ga je horen. Destiny's Child hier bij Galaxy Radio. Yeah man, we gonna get love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake. 21 Savage. This is a Galaxy.

0: Burna Boy, de 40 Survivor, Destiny's Child bij Galaxy Radio. Een track die uitkwam in 2001. En kwam voort uit een realityprogramma waarin een groep deelnemers op een afgelegen plek moeten zien overleven. Dus doen ze opdrachten, leven met weinig eten, elkaar eruit stemmen, tot er uiteindelijk één winnaar overblijft, genaamd Survivor. En precies daar kwam ook de naam vandaan van de track Survivor. Rond 2001 waren er namelijk meerdere wisselingen binnen de groep. Leden vertrokken, nieuwe leden kwamen erbij. En in de media werd daarom gegrapt dat Destiny's Child inmiddels een soort Survivor begon te lijken. En daarom dacht Beyoncé, we gaan die grap omdraaien en we maken er gewoon een track van. Een track over sterker uit iets komen. Eigenlijk een track over overleven. Eigenlijk zeggen ze, wat je ook over ons zegt, wij blijven gewoon staan. We worden er alleen maar sterker van. En dat past dus goed bij de naam Survivor. Die ook de naam werd van het hele album uit 2001. Aldus Beyoncé en Destiny's Child. Goed toch, om gewoon iets om te draaien naar iets negatiefs, naar iets positiefs. En vandaag gaan we het ook positief houden. Zometeen ga ik je ochtend nog beter maken. Eerst nog Ludacris, Stand Up, zometeen na How I Move, samen met Lil Baby, hier bij Galaxy Radio.
1: We are Galaxy.
2: Go, go.
3: Turn it up, yeah.
1: Home for hip-hop, R&B, afro and dancehall music.
4: Yeah, I really run it up. Yeah, I really run it up. Yeah, I really run it up. Yeah.

0: Gilly Gilly bij Galaxy Radio. En zometeen gaan we een track draaien die ook twee dezelfde woorden heeft. En een track die een banger was afgelopen WK. Je hoort zometeen welke dat is.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Sugar.
2: Wat is er gebeurd?
1: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
2: Gina, dit was niet jouw schuld.
1: Vanaf 17 september in de bioscoop.
3: Ho!

0: Ik bedenk me af en toe dat Snoop Dogg ook al lang meegaat. Hè? Echt generaties lang. Hij heeft met Tupac gewerkt, hij heeft met Dr. Dre gewerkt. En die man is nog steeds relevant en gaat al sinds de jaren 90 mee. Bizar trouwens. Zometeen Dan Talver gaan we horen. New drop komt eraan. En ik heb Kleine John voor je klaarstaan bij mij hier bij Galaxy Radio. Hoor je dus zometeen. En straks de lunchbreak mix hier bij Galaxy Radio, waar Sydney Gregor jouw favoriete tracks gaat draaien en aan elkaar gaat draaien. Zometeen dus tijdens jouw lunchpauze. Eerst nog deze Kleine John bij mij.
1: Galaxy, the city's summer station.

0: Dan Oliver, nieuw drop in Galaxy Radio. Ja, het is bijna 12 uur en dat betekent zometeen een lunchbreak mix met Sydney Gregor, die de lunchplaten aan elkaar gaat draaien om jouw lunchpauze iets meer energie te geven en jou lekker je dag door te helpen. Ik ben er morgen weer in de morning van 10 tot 12. Ik zou zeggen, tot morgen. Fijne werkdag.
1: Galaxy Radio.
2: Certified for the street. It's culture music.
1: This is where the biggest stars come to play.
3: Right here.
4: This is Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is het Galaxy News.
8: Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Directe aanleiding was een uitzending van eind juli waar Niemuller stelde dat Hitler bepaalde zaken goed zei. Minister Letschert noemde de uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. EU-buitenlandchef Kaja Kallas verklaarde vandaag bij aankomst in het eerste Wicklow dat het tekort aan luchtverdediging het grootste probleem is voor Oekraïne. Ze riep landen op onderscheppingsraketten met een aflopende levensduur te doneren. Juli en augustus waren volgens haar de dodelijkste maanden voor de Oekraïnse burgerbevolking door Russische escalatie. Zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn de afgelopen maand volledig door AI geschreven. Dat meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur Pieter Klok noemt AI-gebruik ongewenst en beraadde zich op preventie. Het dodental van de overstromingen in Nepal en de Chinese regio Tibet is de 1000 gepasseerd. Met 987 doden in Nepal en 16 in China. Reddingswerkers gebruiken explosieven om arbeiders in tunnels van waterkrachtcentrales te bereiken. De premier meldt dat 279 arbeiders zijn gered en 4 lichamen zijn gevonden. Ruim 600 arbeiders zitten nog vast. Het weer dan tot slot. Vanmiddag schijnt in het westen geregeld de zon tussen de stapelwolken door. Elders vallen aanvankelijk nog enkele buitjes, waarna het overal droog wordt met een afwisseling van wolken en zon. Het pik stijgt naar zo'n 20 graden bij een meest matige westenwind. En tot zover de Galaxy News Update.
9: The city clocked in. Yeah.
10: In your car on the app.
11: The city clocked in.
10: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
12: We are...
18: Hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
21: We right back.
22: Well, okay.
12: We're back with more hip-hop, R&B, and Afro music.
23: Now let me break it down.
12: We are Galaxy Radio.
24: Sydney Gregor.

Je ziet ze lachen, maar je weet niet hoe. Achter elke snap zit iemand die breekt in stilte solo. Je bent gezien, maar niet gekend. Iedereen volgt, maar niemand die je echt kent. 10 seconden en je ligt bloot.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten twee agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Bijna de helft van alle nieuwe auto's die vorige maand werden verkocht was volledig elektrisch. In augustus kregen bijna 13.000 elektrische auto's een kenteken. Daarmee hadden die auto's een marktaandeel van bijna 49%. In totaal werden ongeveer evenveel nieuwe auto's verkocht als een jaar eerder. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemuller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. En zeker 49 opiniestukken in grote Nederlandse dagbladen zijn afgelopen maand volledig door AI geschreven, meldt AI Report. Van de 252 onderzochte bijdragen in NRC, Trouw, Volkskrant, Het Parool en FD was een vijfde door AI gemaakt. Bij de Volkskrant ging het om ruim een kwart. Hoofdredacteur van die krant, Pieter Klok, noemt AI-gebruik ongewenst en overweegt maatregelen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here! Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
13: We are...
14: Hey.
13: Turn up
15: Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
15: Dropping
16: another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
16: Let's go.
18: We bringing it back.
19: Right back.
20: Now back to the
16: real.
21: Hip hop and R&B.
16: Go.
22: Galaxy.
23: The number one in hip hop and R&B.
24: Touching a leap. Touching a leap. Touching a leap.

0: check out the
1: music.
2: Next.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 2 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gazastad. In Deir el-Bala werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. IKEA investeert 1,2 miljard euro om per 1 september de prijzen van ruim 1500 producten in Europa te verlagen. Populaire artikelen zoals Kallax en Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils worden gemiddeld 15-25% goedkoper. Voor prijsverlagingen in de Verenigde Staten en Azië wordt 70 miljoen euro uitgetrokken. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond, die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Joost Niemöller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland na een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers. Niemöller kwam vorige maand onder vuur na uitspraken over Hitler in een uitzending van Ongehoord Nederland. Minister Letchert noemde die uitzending vreselijk en kwetsend. Het kabinet onderzoekt of de omroep uit het bestel gezet kan worden. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
10: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
14: Als aannemer, veel stress.
13: De man die door iedereen wordt begeerd.
14: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
13: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
14: We praten thuis, oké.
13: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
1: We are
18: hey.
1: Turn up. Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
21: The rap's about to blow.
22: 10 joints in a row.
23: The hip hop goes on and on. 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.

to the

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. De Chinese staatsrederij COSCO gebruikt verborgen apparatuur op haar schepen om militaire communicatie af te luisteren nabij Amerikaanse kusten. Dat zeggen twee hoge Amerikaanse functionarissen. Het bedrijf zou al tientallen jaren inlichtingen verzamelen voor China. De Chinese ambassade in Washington noemde de beschuldigingen volkomen ongegrond. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. In het Gelderse Overasselt is nog steeds een grote politieactie bezig na een schietincident. Daarbij kwam vannacht iemand om het leven en raakten 2 agenten gewond. Die zijn buiten levensgevaar. Vanochtend loste een arrestatieteam ook nog waarschuwingsschoten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en doet onderzoek naar de toedracht. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are
11: Turn up.
9: Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
12: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
13: Rolling up 10.
14: Rolling 10 joints in a row.
15: So
16: let's go.
15: Commercial free hip hop on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Frankrijk is vandaag als eerste EU-land begonnen met een extra heffing op extreem goedkope kleding, zogenaamde fast fashion. De maatregel is vooral gericht op webshops als Shein en Temu. De heffing kan oplopen tot 50% van de verkoopprijs. Europese winkels zoals H&M en Zara worden waarschijnlijk niet geraakt door de heffing. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Israëlische aanvallen op de Gazastrook eisten vandaag 4 levens, waaronder 3 kinderen. Gevechtsvliegtuigen vuurden zeker 12 raketten af in het westen van Gaza-stad. In Deir el-Balah werd een meisje gedood door Israëlisch vuur. Israël zegt doelen te hebben aangevallen vanwege dreigingen tegen militairen. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
15: Hij is aannemer, veel stress.
14: De man die door iedereen wordt begeerd.
15: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
14: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Wat was je van plan dan?
15: We praten thuis, oké.
14: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
18: Heb ik jou niet gebaasd?
14: Sugar. Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
19: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
20: We are
21: hey.
20: Turn up. Galaxy Radio.
22: Dropping hip hop.
20: Dropping another hour packed with music.
23: This is what we sound like, baby.
20: Let's go.
24: This is where the biggest stars come to play.
25: Everybody. Turn it up, turn it up.
24: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
26: 1 september 2026, het is 4 uur geweest. Ik zeg goedemiddag. De laatste loodjes van je tweede werkdag van deze week, die zitten er bijna op. Zometeen mag je afscheid nemen van de baas. Ik ga je door je avondspits heen loodsen op weg naar je vrije dinsdagavond. Zometeen een Frenna met 10 racks. Ik heb de weekend voor je klaar liggen met Cry For Me. Maar we beginnen met dit en ik denk dat je het wel kent. Zeer herkenbaar. Het is namelijk het thema van James Bond. Alleen deze keer de uitvoering van Juju Boy.
27: Mic check. 1, 2.

Fredda samen met Moorda hier op Galaxy. Daarvoor The Weeknd met Cry For Me. En Juju Boy met het thema van James Bond. Althans in zijn versie. En dat heette ook James Bond. En daarmee is de kop eraf van de middagshow hier op Galaxy. Tot 7 uur, Basby. Ik loods je door de avondspits heen. Het is 1 september 2026. Dat betekent officieel het einde van de zomer, meteorologisch gezien. Ja, voor de gewone mens mag het nog een paar dagen doorgaan. En dat was vandaag ook aan het weer te merken, want zo slecht was het niet. De zon die schijnt en de temperatuur die gaat de komende dagen zelfs nog iets omhoog. Dus de zomer heeft het nog niet helemaal opgegeven. Deze dag gaat de geschiedenis boeken in als de dag dat die schietpartij vannacht heeft plaatsgevonden in het oosten van het land. Hoe heet dat plaatsje ook weer? Over Hasselt, geloof ik. Op de beelden die de Telegraaf heeft vrijgegeven is te zien dat er een groep van ongeveer 30 mensen richting een huis loopt, bewapend met kalasjnikovs. Dan denk ik bij mezelf, wat denk je bij jezelf dan? Denk ik bij mezelf. Als jij met 30 man en kalasjnikovs over straat loopt en je schiet bijvoorbeeld op een auto of een huis, dat je ermee weg gaat komen. Heel Nederland hangt vol met camera's. De kans dat je dus ergens gepakt wordt is vrij groot. Zeker als, zoals het gerucht nu gaande, je uit een ander land komt, uit Frankrijk bijvoorbeeld, en je wil graag terug, ja, dan ga je toch ergens over een snelweg heen rijden en dan is de kans vrij groot dat een camera je pakt. Ik bedoel, de kans dat je ermee wegkomt in Nederland is niet zo heel groot als je ergens met een kenteken gesnapt wordt natuurlijk, want overal hangen ANPR-camera's. En het mooie van het verhaal is, of beter gezegd het niet mooie van het verhaal is, is dat de politie nog geen idee heeft wie die club van 30 man zou kunnen zijn. Ik denk niet dat ze van de plaatselijke tennisvereniging zijn. Ik bedoel, dan loop je niet met kalasjnikovs over straat. Maar het allerbelangrijkste nieuws van vandaag is natuurlijk die uitspraak in de zaak over Tupac. 11 dagen heeft die zaak geduurd uiteindelijk. En vannacht is er een uitspraak gekomen. KVD die is namelijk schuldig bevonden aan de moordaanslag op Tupac Shakur. Nu bijna 30 jaar geleden op 7 september was dat precies 30 jaar geleden. Of is dat precies 30 jaar geleden. Hij heeft er zelf niet geschoten, maar hij zat in die witte Cadillac. En uiteindelijk is niet duidelijk wie dan daadwerkelijk de trekker heeft overgehaald. Maar dat hij het wapen heeft geleverd, dat heeft hij toegegeven in een podcast. En daarmee is hij zelf natuurlijk als verdachte aangemerkt. Dat is niet zo slim en hij gaat waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf krijgen. Straks meer erover.

0: Galaxy met Travis Porter en Tyga. Je hoorde I Ladies. Daarvoor Juicy van Notorious B.I.G. En de nieuwe single van Ira Star die heet Tornado. En die staat in de Airplay Top 20. En daar hoor je zaterdag weer een nieuwe aflevering van tussen 2 en 4 uur hier op Galaxy. Dan stellen we natuurlijk alle 20 platen aan je voor. En tellen we af van 20 naar nummer 1. En nummer 1 is dan de meest gedraaide plaat op de Galaxy van de week daarvoor. En wil je alle rangen, standen en noteringen nog een keer teruglezen, dan kan dat op onze website. Dat is glxy.radio, oftewel galaxy.radio.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B. Making traffic jams a lot more fun with the biggest bangers.

0: heb het al een keer eerder gezegd. Mocht er een tweede leven achter dit leven zitten en ik reïncarneer, dan wil ik graag als artiest wil ik terugkomen en een stem hebben zoals Friday. Je hoorde When It Comes To You hier op Galaxy. En laten we hopen dat het naar mij komt in een tweede leven. Maar ja, dat moet er wel een tweede leven zijn. Hè? Daar is de laatste discussie nog niet over gevoerd. Hey, zometeen op Galaxy meer bangers, waaronder deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Galaxy met J. Cole, apparently. En daarvoor Stormzy met een nieuwe single die heette 24 Hours. 11 dagen hebben ze erover gedaan. De hoorzitting, ik weet niet of je het een klein beetje gevolgd hebt. De hoorzitting over de moordaanslag op Tupac Shakur. Nu 30 jaar geleden op 7 september 1986 werd er geschoten op Tupac Shakur en Suge Knight. We hadden namelijk net een bokswedstrijd, hadden ze bezocht. En ja, op weg naar de uitgang kregen ze een fitty met de neef van KVD. En uiteindelijk werden ze vanuit een witte Cadillac op een kruispunt in Las Vegas beschoten. En enkele dagen later overleed de legend Tupac Shakur aan zijn verwondingen. Nooit is duidelijk geworden wie geschoten heeft en wie achter de aanslag zat. Tot op het moment dat KVD in een podcast begon te bekennen dat hij bij de schietpartij aanwezig was. Daarna heeft hij nog wat interviews gegeven en geloof ik ook een boek geschreven met daarin ja, allemaal voor zichzelf bezwarende lasten. Met andere woorden, hij zet zichzelf als dader namelijk neer. En dat heeft geleid tot de rechtszaak waar nu dus 11 dagen een zitting over geweest is. Iedereen is gehoord, van links naar rechts. Van gangmembers tot aan politieagenten die destijds onderzoek hebben gedaan. En vannacht is er een uitspraak geweest in deze zaak. Luister even mee, dat ging zo.
1: All right, good afternoon, ladies and gentlemen. We do have a verdict. Anything we need to address before bringing in the jury?
2: Not from the state.
3: No, no.
1: All right, please rise for the jury. All right, Ms. Foreperson, has the jury reached a verdict? Please hand it to my marshal. Will the clerk please, will the defendant and his attorneys please stand to receive the verdict? And the clerk will now read the verdict out.
4: District Court, Clark County, Nevada, State of Nevada versus Dwayne Keith Davis, case number C23377407-1, Department 2. The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon. Dated this 31st day of August 2026. Ladies and gentlemen of the jury, is this your verdict as read? So say you one, so say you all.
5: Yes.
6: Yes.
5: Yes.
1: We'll be in recess.
5: Excuse me.
1: Yes, sir.
5: I wanted to have my stuff back. Computers, all phones, everything.
1: Okay.
5: And I would like to appeal this matter.
1: Of course. There will be an appeal, but that happens after sentencing. Evidence that needs to be returned.
0: Als laatste hoorde je KVD zelf, die zijn spullen terugvroeg en zei dat hij dus hoger beroep gaat aantekenen. Ja, ik heb de uitspraak iets ingekort, want uiteindelijk moeten alle juryleden onafhankelijk ook nog verklaren dat wat voorgelezen is, dus de schuldverklaring, dat zij dat dan ook beamen, dat zij daarachter staan. Dus dit was dan de korte versie van de uitslag. Uiteindelijk wat vannacht is uitgesproken, of gistermiddag eigenlijk in LA Time. En ja, hij is dus schuldig bevonden en er gaat waarschijnlijk een hoger beroep aankomen. Hoe dat gaat lopen, dat weet ik niet. Dat kan nog jaren duren natuurlijk. Maar goed, er is na 30 jaar dus uiteindelijk een uitspraak in de moordzaak van Tupac Shakur.
7: 30 years ago, the world lost Tupac Shakur.
8: Y'all remember me?
7: An artist, poet, and voice of a generation.
8: I see no changes.
7: Now, 3 decades after the fatal shooting, a conviction has finally been reached.
4: We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis guilty of first degree murder.
7: This week, Galaxy remembers his music, the message, and the legacy of Tupac.
9: It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future.
10: True legends never die.
11: The only way for me to come back. Machiavelli. That's me. All these motherfuckers stole from me. I'm taking back what's mine.

Big Axe the Plug. Je hoorde The Largest hier op Galaxy. En daarvoor Glorilla met de Main en Tupac met Ghost. Zometeen na vijf gaan we verder. En dan gaan we het over vuurwerk hebben. Ja, het is 1 september en dat betekent...

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Check it, check out the
3: music.
4: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Follow us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 5 p.m.
8: Dit is het Galaxy News. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. De schietpartij in Overasselt lijkt verband te houden met een conflict in het drugsmilieu. Volgens ingewijden was de woning van een man die wordt gelinkt aan drugscrimineel Bolle Jos het doelwit. Het conflict zou gaan om honderden kilo's cocaïne. Bij de schietpartij kwam een beveiliger om het leven en raakten twee agenten gewond. Er zijn meerdere personen aangehouden. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljarden bezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. 5 dagen na de ramp in Nepal en Tibet is de hoop op overlevenden nagenoeg verdwenen. Het dodental in Nepal staat op meer dan 1000, in Tibet op 16. Er zijn bijna 4000 vermisten. Premier Shah noemt het de grootste ramp ooit in de Himalaya-regio. De wederopbouw kost naar schatting ruim 4 miljard euro. Het weer tot slot zonnig en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan het lokaal wat gaan regenen. Er staat een matige wind uit het westen, aan de kust vrij krachtig. De middagtemperatuur ligt rond de 19 tot 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
11: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
9: Let's go.
12: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. Here is Boss B.
13: En de komende 10 minuten hier op Galaxy mag je de volgende platen verwachten. Ik heb er zometeen Future voor je met TikTok. Tems komt eraan met Love Me JJ. Maar we beginnen met Gunna. Hier is We Gunna Fuck the Night op Galaxy.
12: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.

0: talk, that stick talk, that stick talk. They know we talk that lick talk. $10 million cash, fuck a friend. Started sipping syrup, baby, get beer since. Gotta keep that heat on the seat incense.
1: De afgelopen 10 minuten heb je kunnen luisteren naar Future met TikTok. Tem zat ervoor met Love Me JJ en Gunna was er met We Gonna Fuck The Night. Nieuwe maand, nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen, zeg ik altijd. Het is 1 september 2026. Vandaag gaat de regeling in dat je vuurwerk kan inleveren. We hebben namelijk dit jaar te maken met een algeheel vuurwerkverbod. Ook de komende jaren mag er geen vuurwerk worden afgestoken met oud en nieuw. Volgens mij is ons land daarin weer de enige. Ja, we zijn altijd het braafste jongetje van de klas, hè. Alleen, ja, dat is een keer eerder voorgekomen. Tijdens corona hadden we ook een keer zo'n oud en nieuw wisseling waar geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Ik kan me nog herinneren dat ik toen in het hartje van Amsterdam stond en dat het nog nooit zo hard had geknald met oud en nieuw dan het jaar waarbij er een vuurwerkverbod was. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren op 31 december 2026. Ik denk niet dat het stil gaat worden op straat. Maar goed, daar gaat de discussie niet over. Je kan, vanaf vandaag kan je namelijk gratis en voor niks en straffeloos je vuurwerk inleveren. En dat is echt, weet je, van rotjes tot aan Cobra 10's, vuurpijlen, alles wat knalt en vliegt en dondert tijdens oud en nieuw, kan je nu gaan inleveren. Dus ja, haal die voorraad maar onder je bed vandaan, lever maar in. Je krijgt er geen straf voor, er wordt niet naar je naam gevraagd. De vraag is alleen natuurlijk, gaat dit werken of niet? Moeten we hier James Bond op gaan zetten? Want zijn wij echt het braafste jongetje van de klas? Of is alleen de overheid het braafste jongetje van de klas? En heeft iedereen die al ingeslagen heeft voor het komende oud en nieuw gewoon het vuurwerk onder zijn bed liggen? Of ergens in het schuurtje in de tuin? En denk bij jezelf, weet je, succes daarmee, maar dit vuurwerk heeft me een kapitaal gekost. Ik ga knallen op 31 december. Nou, laat weten wat je ervan vindt van het vuurwerkverbod en ga je inleveren. Dat is de vraag. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Hoor graag van je. Let's go.
2: Hey, what's up? It's your girl, Bo Riley.
3: Hey, this is Travis Scott.
4: This is Beyonce.
5: It's Future.
6: This is SZA.
7: All the biggest stars.
8: A day in the street.
9: We on fire.
10: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

Hoeveel zou Enya verdiend hebben aan het gebruik van haar sampletje? Want ja, dat wordt zo vaak gebruikt in verschillende nummers. Deze keer in de uitvoering van Mario Winans en Enya overigens samen. We horen I Don't Wanna Know en daarvoor Russian Ro Alejandro met Pongo hier op Galaxy. Ik heb zometeen Afrobeat voor je met Shaku Shaku. Maar eerst Nicki Minaj, Red Ruby to Sleaze.

0: Shaku Shaku. Dat was FOB samen met Team Salu. En je luistert naar Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. We loodsen je iedere middag door de files heen. Op weg naar je vrije dinsdagavond en morgen naar je vrije woensdagavond. En donderdag naar je vrije donderdagavond en vrijdag naar het weekend. Maar zover is het nog niet. Hey, zo meteen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de regen.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: $5 sign, Juicy J en Quavo. Je hoorde Don't Kill the Party. En daarvoor zat Fresh en KM samen met Lassa en Bare Minimum. Vanaf vandaag kun je vuurwerk inleveren. Dat kan gratis, voor niks en vooral straffeloos. Ook al heb je Cobra 10's of gewoon klappertjes. Het kan ingeleverd worden, want ja, er geldt een algeheel vuurwerkverbod natuurlijk vanaf dit jaar. Er mag niet meer geknald worden met oud en nieuw. Het wordt helemaal muisstil op straat. Dacht het niet. Maar dat zouden ze graag willen. Vraag is, ga je inleveren of niet? Of wat vind je hiervan? Laat het weten via 085-029-4x2. Zometeen de reacties. En Ronnie Flex komt eraan met Caribbean Girl. Maar eerst Nardo Wick hier op Galaxy. Hier is Who Wants Smoke?
1: Who wants smoke me? Who wants smoke me? Who wants smoke me? Nigga, who wants smoke me? Who wants smoke me? Who wants smoke me?

0: daarvoor Ara Star met comma's. Ronnie Flex was er met Caribbean Girl. En Narco Wick met Who Wants Smoke. En dat gaf mij even tijd om ons antwoordapparaat helemaal leeg te trekken. Want ik vroeg je namelijk, wat vind je van het feit dat je vanaf vandaag vuurwerk kan inleveren? Gratis en voor niks, maar ook straffeloos. En de vraag daarbij was, ga jij vuurwerk inleveren? Ga je die voorraad die onder je bed zit daadwerkelijk in die container gooien? Of hou je het voor oud en nieuw? Dat was de vraag. Je kon reageren via 085-029-4x2. En dit stond er op ons antwoordapparaat.
1: Wat denk je zelf? Vorig jaar driedubbel ingekocht en we gaan eruit met een enorme knal dit jaar. Yo, natuurlijk levert iedereen braaf zijn cobra's in, want wie wil dat nu niet? En je krijgt er niet eens straf voor als je die dingen al een paar maanden illegaal onder je bed hebt liggen. Maar even eerlijk, kansloos dit toch?
2: Laat me raden, hier is vast een heel duur marketingbureau voor ingehuurd, dagen over vergaderd, dikke facturen voor verstuurd. En over een aantal weken na de evaluatie komen de ambtenaren erachter dat de opbrengst wat tegenvalt. Een paar sterretjes en trekwoordjes, dat heeft het dan opgeleverd.
0: En dat waren ze, de reacties. Ik wil eerlijk zeggen, jullie zijn een beetje negatief. Die het plan niet helemaal zitten, of heb ik dat verkeerd? Goed, wil je reageren? 085-029-4x2. Ik raak helemaal van mijn padje af, joh. 085-029-4x2. Bel even het goede nummer, want anders krijg je misschien oma aan de telefoon. Dat vindt ze niet zo fijn. 085-029-4x2.
3: We are.
4: This right here.
3: We're station for hip-hop, afro en R&B. We are Galaxy.

0: Let's get it.
1: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
2: Ben je onderweg naar huis? Zet ons even op presetje 1, hè? Dan gaan we zo meteen verder, want zo meteen gaan we beginnen aan je vrije dinsdagavond. Dus blijf luisteren.
1: This is Galaxy Radio.
3: What it do?
4: You about to witness hip-hop.
1: With Boss B.
5: My bad, B.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. Rijkswaterstaat heeft de geplande nachtelijke sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal uitgesteld tot donderdag. Aanvankelijk zou de vaarweg vanaf vannacht deels gesloten worden vanwege een tekort aan verkeersbegeleiders. Branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland dreigde naar de rechter te stappen. Er wordt nu gezocht naar mogelijke alternatieven. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke aanslag op een elektriciteitsstation in Brandenburg. Daar zijn meerdere explosieven en middelen om brand te stichten gevonden. Zeker één explosief is afgegaan en meerdere stroomleidingen waren korte tijd onderbroken. Ook viel een deel van de nabijgelegen energiecentrale uit. De algemene stroomvoorziening bleef intact. Het kabinet schrapt een groot deel van de geplande miljardenbezuinigingen op de sociale zekerheid, meldt RTL. De korting op uitkeringen en de snellere verhoging van de AOW-leeftijd gaan niet door. De halvering van de WW-duur wordt een jaar uitgesteld. Ook komt er 1,5 miljard euro voor koopkrachtreparatie. Dat moet vooral mensen met lagere inkomens helpen. Het weer, eerst nog zonnig, vanavond blijft het droog, maar in de loop van de nacht kan er vooral in het westen lokaal een bui vallen. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 16 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Tina. Dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
11: We are
14: hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
2: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
17: Ja, 6 uur geweest. Je vrije dinsdagavond is zojuist begonnen, mensen. Dat is mooi. Zometeen Loose Ends voor je met Don't Be a Fool. Dat is een klassiekertje, een Galaxy throwback. Idali komt eraan, nooit echt voor mij. Maar we beginnen met Molly en Tyla en Buddy Go.
6: Galaxy.
18: Gotta go and get back.
19: Back inside that hip-hop and R&B.
20: You did.
6: We are Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.
11: Molly and Tyla.

Loose Ends. Hier op Galaxy, Don't Be a Fool. Een Galaxy Throwback, die kun je de hele dag beluisteren op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy Throwback Radio. Je kan het ontvangen via DAB+, of via onze gratis te downloaden app of onze website. Galaxy Throwback Radio dus. Daarvoor Ida Lee, Nooit Echt Voor Mij. En Molly en Tyler waren er met Body Go. 1 september 2026, de dag die de geschiedenisboeken ingaat als de dag dat er een uitspraak is in de zaak van Tupac Shakur. 30 jaar geleden, althans bijna 30 jaar geleden, want ik geloof 7 september is het precies 30 jaar geleden, werd Tupac neergeschoten in het centrum van Las Vegas. Hij zat in een BMW samen met zijn zoeklight en uiteindelijk een aantal dagen later overleed hij. Tupac was nog bij kennis toen hij richting het ziekenhuis ging. Hij had niet willen zeggen wie er uiteindelijk geschoten had. Dat zou hij zelf wel even regelen. Nou, zo ver kwam hij dus niet. Want ja, hij heeft het aardse voor het eeuwige moeten verruilen, helaas. Uiteindelijk ging veel later iemand praten over deze zaak. Dat was KVD. Hij had in een podcast namelijk aangegeven dat hij bij die schietpartij aanwezig was. Dat hij in die witte Cadillac zat. Uiteindelijk heeft hij over zichzelf zoveel belastend materiaal uitgesproken dat hij voor de rechtbank kwam te staan. En afgelopen nacht, dat is eigenlijk gistermiddag, dus in Los Angeles time, werd er dus een uitspraak gedaan door een 12-koppige jury. Waarbij hij dus schuldig werd bevonden aan de moord op Tupac Shakur. Wil je je favoriete Tupac plaat doorgeven? 085 029 4x2. Heb ik nu

We hebben het plaatselijke koor maar even gevraagd om de rest vol te zingen. Je hoorde J. Cole samen met TLC en Crooked Smile hier op Galaxy. En daarvoor Frenna samen met Odile en Wizkid met de nieuwe single die heet Coca Buddy. Ik ga je zo meteen vertellen wat er vanavond gaat gebeuren hier op Galaxy. Blijf luisteren en nog veel meer bangers komen eraan. En dit is zo'n banger. Die is van Distinct. En NASA die heet Gilly Gilly.

0: Lekker meezingen dit, hè? En het blijft een hit. Je hoort de No&O en M's met de Waka. En daarvoor NASA en Distinct met Gilly Gilly. Zometeen deze banger.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Je hoorde How We Roll in een speciale remix. En daarvoor is ISB en DJ Dylan met Colombiana. Ik zou je nog even vertellen wat er vanavond allemaal gaat gebeuren hier op Galaxy. Hij is terug van weg geweest. En dat bedoel ik vooral van vakantiereis. Hij is naar Ibiza geweest. Daniel Nussbaum zometeen na 7 uur met Nus Radio samen met Ice. En vanaf 9 uur neemt Ice het voor zijn eigen rekening tot 11 uur vanavond. En vanaf 11 uur hoor je onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze gaat je mee de nachtshift innemen in Rosa's World. Dat staat je te wachten vandaag hier op Galaxy.

0: Yo, de flow. En dat zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Want in hun laatste single wordt letterlijk gezegd... als je met mij fuckt, dan maak ik je gewoon letterlijk af. Ja, dat wil je niet horen uit een vrouwenmond natuurlijk, hè? Dan denk je wel drie keer na voordat je een stap scheef doet. Yo, de Cry Ugly hier op Galaxy. Daarvoor Rocco en Rick Ross. En vals bezig was er met Soundplug en Ding en Drake met Janice. Shut the fuck up. Nou, dat ga ik ook doen. Ik ga mijn bek houden. Zometeen na 7 uur Daniel Noesbaum en Noes Radio en Ice natuurlijk, die ook van de partij is. En die hoor je vanavond ook. En onze eigen nachtkoningin Rosa G. Morgen dan ben ik er weer vanaf 4 uur en lekker blijven luisteren naar Galaxy. Dat is het beste advies wat ik je mee kan geven, want we hebben nog heel veel goede muziek voor je.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Volgens het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche wil de raad van bestuur van Volkswagen 4 fabrieken sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie. De fabrieken in Emden en Zwickau stoppen in 2031, Hannover in 2032 en Neckarsulm in 2034. Volkswagen overweegt daarnaast 100.000 banen te schrappen, waarvan de helft in Duitsland. Vakbond IG Metall verzet zich hiertegen. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over een woning. En het Japanse kroonprinselijk paar Akishino en Kiko is op 9 september aanwezig bij de uitvaart van de vrijdag overleden Noorse koning Harald. De uitvaartdienst vindt plaats in de Osloose Domkerk. Ook koning Frederik en koningin Mary van Denemarken en het Belgische koningspaar Philippe en Mathilde zijn aanwezig. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
11: Hey, ik ben Danny van Fleva in je ears. En kan jij binnen 5 seconden raden welke classic dit is? Zaterdag verklap ik welke classic dit is. Verder nog een interview met Melkron en achtergrondverhalen over Ashiru. En ook over Crumb Snatcha. En dat alles hoor je zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
12: Rooms, rooms, you know what I'm saying?
9: We are
12: hey.
9: Turn up. Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
9: Let's go. And now...
15: Hey, people!
9: Chaos to the max.
16: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
9: Noose bomb and ice. Here on Galaxy.
17: We got you. You.
9: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebaum.
18: Goh, Galaxy, goedenavond. Wat is het toch weer fijn om terug te zijn. Daniel Noosebaum hier tegenover zit Icy.
19: Yes, ik ben ook blij.
18: Ja, dat dacht ik al. Tot en met 9 uur vanavond zijn wij bij en verzorgen we de beste hip-hop en R&B. Drop jouw track in de app van Galaxy 085-029-412. Dit is Shakira en Burna Boy.
9: We are... Galaxy Radio on FM, DAB, and in the free radio app.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die hoort hier. Where else bij de nummer 1 avondshow?
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Noose Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
6: In the building.
0: Yo hoor, Galaxy, goedenavond. Ik krijg een leuk appje binnen van Jasmine vanuit Rotterdam. Die zegt, ja jongens, kunnen we het er even over hebben dat het alweer 1 september is. Voor mijn gevoel was het vorige week nog juni. Ja, deze zomer is echt voorbij gevlogen.
7: Het gaat tot snel allemaal, jongen.
0: Ja, time flies where you're having fun, zeggen ze wel eens, hè?
7: Ja, is schooldag vandaag ook, man.
0: Ja, ja. Oh, hoe was het?
7: Kut.
0: Ja? Ja, was echt naar?
7: Bro, mijn slaapritme is helemaal fijn. Ja. Ik ging slapen om 7 in de ochtend en mijn wekker ging om 9. Dat was niet echt fijn.
0: Nee. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, want laat even weten, hoe was jouw eerste schooldag? 085-029-2222. It feels good to be back. Ik heb onwijs genoten van mijn weekje Ibiza. Ja. Ik heb toch ook echt verhalen, Ice. Daar word je echt bang van.
7: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ga ik zo meteen allemaal vertellen. Maar, ik denk dan ook bij mezelf, weet je, ik ben blij dat ik hier weer ben.
7: Ja, ik ook. Wij allemaal, denk ik.
0: Ja. Hoe was het vorige week?
7: Ja, stressvol, bro. Normaal heb ik altijd mijn kampioen Daniel aan de overkant en deze keer was ik helemaal alleen. Dus ik dacht echt, hoe ga ik dit dan weer fixen?
0: Maar, is het gelukt?
7: Ja, het is sowieso gelukt. Het mij lukt alles, maar het is wel even schakelen van, hé, hoe pak ik dit aan? Normaal praat ik tegen jou, nu praat ik tegen de muur.
0: Nou, jongen, weet je, ik heb wel naar je geluisterd, hoor. Ik zat in de taxi namelijk.
7: Ah, ja.
0: Ik zat van de taxi van San Antonio richting Ibiza-stad. Nee. Ik heb wel moeten betalen in ieder geval. En ik heb geluisterd, want ook op Ibiza zijn wij te horen. DHB, ja. Fucking vet.
7: International gewoon.
0: International.
7: Lappe shit.
0: Maar it feels good to be back. En dat wil ik ook gewoon tegen jou zeggen. Want blij dat ik er weer voor jou kan zijn. En wie terug is, moet trakteren. Dus bel op 085-029-2222 of stuur ons een app. En weet je, als je even belt of een appje stuurt, dan geef ik jou gewoon een lekkere Galaxy goodie. Hoe chill is dit? Dit is KM. Blijf rustig op Galaxy.

0: Dance, No Games hoorde je hier bij Nieuws Radio. Ja, en dan is het toch alweer een mooie start. Ja, ja. Kijk, weet je, ik snap voor jou, hè, jij degene die luistert. Je denkt, ja joh, het is gewoon weer een normale dinsdag.
1: Ja, voor mij niet.
0: Nee, voor jou.
1: Fleur helemaal op. Ja.
0: Nou, dat is lekker. Want
1: nog op mogen trouwens. Nee,
0: ook al, nee, heel gek. Nee,
1: pas.
0: Ja, want dat is later in deze show. Je luistert naar Nieuws Radio. Ik ben een weekje tussenuit geweest. Ik heb namelijk eerder vertoefd op het prachtige eiland Ibiza in Spanje. Nou, ik moet zeggen, als je van een feestje houdt,
1: moet je
0: is
1: dat
0: Ibiza zijn. Wel jouw plek.
1: Kom, ik krijg altijd, ken je die tune van Venga Boys?
0: Nou, we're going to Ibiza.
1: Is het een beetje zo'n vijf dagen? Ja. Krijg je zo'n vijf dagen als je naar Ibiza gaat?
0: Het is echt, het is eigenlijk gewoon, hoe heet het nou? De kermis voor volwassen mensen.
1: Lekker man, dat is
0: echt
1: naartoe.
0: Vet. Ja, het is heel leuk. Kijk, je hebt dan ook het Engelse gebied.
1: Ja.
0: En daar ben ik dan ook even een keer naartoe geweest. Dat is San Antonio.
1: Ja.
0: En dan heb je O-Beach. En dat is een heel grote poolparty.
1: Oh, ik zag wat met al die billen en al. Hey, zag wat.
0: Nou goed, dat heb je inderdaad ook. De man-vrouw ratio was daar 70% vrouw, 30% man.
1: Oh.
0: Dus ben je een vrouw en je zoekt een man, moet je daar niet komen.
1: Maar het is voor ons een hemeltje daar.
0: Wat zei je?
1: Het is een hemel voor ons, denk ik.
0: Het was heel erg gezellig, kan je vertellen.
1: Maar voor jou was het kijken niet aanraken.
0: Ik heb sinds kort natuurlijk een vriendin.
1: Ja.
0: Ik vier morgen mijn maandelijkse jubileum. Met
1: je
0: start
1: gaat
0: met 1 maand.
1: Doen.
0: Maar je moet je even voorstellen, al die Engelse vrouwen, allemaal opgedoft.
1: Mm-hmm.
0: En make-up. En, maar ze zien er ook allemaal best wel heftig uit. Maar als je met ze een gesprek start, heel gezellig.
1: Ja?
0: Leuke vrouwen. Ja, ik kan het weten.
1: Ze hebben wel een beetje hersenen dus.
0: En jij zegt, denk je echt dat je ze geen hersenen hebben?
1: Ja, dom en blond toch, zeggen ze toch al vaak.
0: Ja, maar kom op. Over Nieuwkastels gesproken. Wat is er met jouw hoofd aan de hand, joh?
1: Wij beginnen over jou.
0: Nee, over jou?
1: Ja, ik ben naar de kapper geweest.
0: Goh, dat is te zien, zeg. Wat voor eiland heb jij nou weer op je kanaal
1: zitten? Liever een eiland dan op een zwerfverdijk.
0: Lul. Maar vertel eens, want jouw kapper had een stagedag, zie ik, of niet?
1: Ja,
0: dat was een stagiair.
1: Ja, was gratis. Dus,
0: Nee, maar je hebt dus een...
1: Ja, ik heb geen pet meer op, bro.
0: Nee.
1: Ja, dat is het, denk ik.
0: Hoe kan dit?
1: Ja, even een petloze dag. Een zonnetje scheen. Ik dacht even zonder pet naar buiten, man.
0: Eventjes een petje erbij.
1: En ik dacht, jij komt weer terug. Ik dacht, ja.
0: Het zonnetje in huis, dan heb je een petje niet meer nodig. Dat begrijp ik.
1: Ja, dat zijn jouw woorden, hè?
0: Nee, dat snap ik. Maar eventjes nog even over terugkomen op Ibiza. Ik heb echt één gekke avond meegemaakt.
1: Ja.
0: En dat was dan toch in de Pasha. Je moet je voorstellen, dat is een hele gigantisch grote club. En daar kom je ook in met 43 euro'tjes aan entreegeld.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan sta je daar. En dan wil je eigenlijk een barcode halen. En dan denk je, nou, is goed, hè? Doe mij maar even een barcode. Nou, meneer, daar komt hij. 24 euro en 33 cent voor een barcode. Ja, dat was ongekend. Dus op een gegeven moment heb ik dus... Ja, ik ben er niet trots op, maar ik ga het wel vertellen. Dus komt er op een gegeven moment een meisje naar me toe.
1: Oeh.
0: En die zit een beetje te dansen. Ja. En ik zit ook een beetje te dansen. En ik denk, nou, weet je, oké, gezellig. Wel een beetje op afstand houden, want ja, ik heb natuurlijk een vriendin.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar toen vroeg ze dus aan mij, hey, can I give you a drink?
1: Oeh.
0: Nou, ik ga je vertellen, ik heb meteen ja gezegd.
1: Ja, maar ja. Heb je niet geleerd van je ouders dat je niet een drank...
0: Zomaar drank mag halen.
1: Zomaar drank moet, ja, ja, dat.
0: Nou, ik ga je vertellen, Ice, dat die drank daar is 24 euro. Normaal, in mijn vrijgezellenperiode, vroeg ik altijd een vrouw een drankje. Of gaf ik altijd een vrouw een drankje en dan liep ze daarna weg.
1: Maar heb je niet gehoord van die Donald Trump pilletjes tegenwoordig? Die,
0: Oh?
1: Ja, dat weet jij niet.
0: Oh, vandaar dat ik soms wel baas
2: Number one. Number one. Galaxy Radio.
3: Your number one playlist provider.
2: You the number one.
3: For hip-hop, R&B, and Afro music.
2: Listen everywhere you go on our free radio app.
3: Available in the Apple or Google Play Store.

0: Powerglide hoorde hier bij Nieuws Radio.
1: Van?
0: Ja, Ray Schremmert.
1: Ja, dat is allemaal goed. Ja,
0: dat was lekker.
1: Ja.
0: Ik ga je zo meteen meenemen in mijn grootste irritatiepunt op dit moment.
1: Nou, wat is het nou weer, Daniel, jongen? Wat is het nou weer?
0: Ja, het klinkt alsof ik er 1000 heb, hè?
1: Ja, dat klopt wel.
0: Maar sommige dingen moet je gewoon niet veranderen. En dan kijk ik weer op mijn telefoon en is er weer wat veranderd. En dan denk ik, oh nee!
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Feest van Broederliefde, maak me niet eet, hoorde hier bij Nieuws Radio. Ja, dat dacht ik dus voor afgelopen week ook, hè? Maak me niet uit.
1: Was je hoofd heet?
0: Ja, hoofd heet hard koud. Nee, ja. Ik ben serieus. Het was gewoon tegen de 30 graden, joh.
1: Ja.
0: Als ik hier naar... Ik kreeg appjes van mijn... ik zit dan in de buurt-app. Ja. En dan kreeg ik appjes van hoe mijn huis eruit zag. Nou, die is al bijna onder water, joh.
1: Ja, hoe dan?
0: Nou ja, hey, hier al, hè.
1: Oh, dat regent.
0: Het heeft hier geregend, of heb je onder een steen gelegen?
1: Ja, vandaag toevallig niet, maar...
0: Toch ongekend. Ik ben blij dat ik op mijn fietsen zat.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik wou even vertellen over mijn meeste irritatie.
1: Oh ja, je had een irritatie, hè.
0: Kijk, sommige dingen zijn zo goed zoals ze is.
1: Gooi het eruit.
0: Weet je, weet je, als je naar de slager gaat, weet je dat je precies krijgt wat je bestelt.
1: Ja.
0: En als zij daar dus bijvoorbeeld het recept veranderen, dan word je al een beetje gek. Hmm. Of dat je dan een pak drinken koopt in de supermarkt en in één keer staat, we hebben het recept verbeterd, maar toch smaakt het kut.
1: Ja,
0: weet je wel, het werkt nooit.
1: Ja, ja.
0: En dat heeft Instagram dus nu ook gedaan. Heb je het gezien?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Instagram heeft hun logo gewijzigd.
1: Maar boeit dat jou echt?
0: Ja, dat vind ik dus heel irritant.
1: Het is gewoon een logo, toch? Van de mama.
0: Nee, maar het ziet er gewoon anders aesthetic uit.
1: Maar wacht even, ga je echt trippen om een logo gewoon, Daniel?
0: Nou, het is gewoon zo dat ik iedere keer met die kut-apps gewoon niet meer weet
1: broer,
0: waar alles staat.
1: Als dit mijn irritaties waren, bro, dan was ik gelukkig, hè? Ik zweer, wat voor irritatie, bro? Serieus, een logo van de app.
0: Ja, ik word gewoon gek dat ik gewoon zometeen niet meer weet waar alles staat, weet je? De story is dan alweer ergens anders.
1: Bro, je maakt me een partijtje nuchter, wat is het allemaal?
0: En bijvoorbeeld TikTok, die heeft nu TikTok Shop toegevoegd.
1: Oh ja, dat vind ik ook belachelijk.
0: Weet je, dan kan je opeens dingen betalen binnen de app. Een soort Alibaba, maar dan in de app. Nee, maar ik ben het serieus. Weet je, wat is jouw grootste irritatiepunt op een app op dit moment? Laat me het even weten. 085-029-2222. Bel even in.
1: Ik weet wel wat mijn irritatie is.
0: Ja,
1: dat dit jouw irritatie is, bro. Dat deze kleine dingen jou irriteren.
0: Ja, maar ik ben een soort van... Weet je, ik ben niet bewezen autistisch, hè? Ik vind het gewoon heel irritant.
1: Ja, jij bent gewoon gewend van wat ik al heb, heb ik gewoon.
0: Weet je, sommige dingen zijn gewoon goed zoals ze zijn.
1: Maar waarom moet je je telefoon ook niet updaten, bro?
0: Update?
1: Nee,
0: update
1: nooit.
0: Jij je telefoon nooit?
1: Nooit. Dat je vanzelf update, man. Ja, ik ga het toch niet updaten?
0: Dat is fucking gevaarlijk trouwens, hè?
1: Waarom?
0: Dan kunnen er hackers erbij komen.
1: Ja, ze mogen kijken. Er zijn 8 miljard mensen op aarde, bro. Waarom zullen ze mijn telefoon kijken?
0: Wat kunnen... Oké, geef me je telefoon eens.
1: Nee.
0: Want iedereen mag met je meekijken. Geef me je telefoon eens.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Jawel.
1: Nee, dat gaan we niet doen, Pik.
0: Dus je hebt wel wat te verbergen?
1: Nee, ik heb niks te verbergen, maar dat vond ik zo zien.
0: Oh, dat dacht ik al.
1: Jij hebt mijn telefoon niet, Daniel.
0: Nee, dat snap ik, dat begrijp ik. Maar ik weet wel dat het... Nou goed, ik wil gewoon statement. Laat dingen gewoon lekker zoals ze zijn. Dan scheelt het gewoon weer een heleboel.
1: En heb je minder irritaties?
0: Heb ik minder irritaties, ga ik blijer naar mijn werk.
1: Top.
0: Zit ik hier ook blijer, dus dat scheelt ook weer de helft. Hey Joost, wat zit er zometeen in een hit nieuws flash van zometeen?
2: Ja, hele goede avond, Daniel. Nou, de moordenaar van Tupac is gevonden.
0: Oh.
2: En ik heb artiesten die hip-hop en disco proberen te mixen.
0: Lekker, zometeen. Dit is Bad Bunny.

0: Tesla, Juntos, wat is er nou?
1: Eerst Hees, hè?
0: Ja, Eerst Hees.
1: Ja, wat?
0: Ja, nee, maar dat is er. Is oh, dat zou Joost denk ik zijn met een nieuwe hitnieuwsflash.
2: Ja, Daniel, daar ben ik weer met een nieuwe hitnieuwsflash.
0: Goedenavond.
2: En het grote nieuws van deze week is de moord op Tupac. Is opgelost. De moordenaar is Kevy D, de ex-bendeleider volgens de jury. En hij krijgt binnenkort zijn definitieve straf te horen. French Montana brengt deze vrijdag zijn opvallende nieuwe album Night to Remember uit. Met zijn goede vriend Max B. En het bijzondere is dat het duo voor het eerst begint aan een mix van disco en hip-hop. Rapper Denzel Curry en de hardcore punkband Knocked Loose hebben de koppen bijeengestoken voor een gigantische tour. Deze maand trappen ze hun Hive Mind Tour af, waar hip-hop en metalfans schouder aan schouder in de moshpit staan. Oké, we zijn weer helemaal op de hoogte in minder dan een minuut. Een nieuwe Hit News Flash. Terug naar Daniel.
0: Lekker, en dit is Rake, too hard for the radio.
1: Yo. Yeah.

0: Dean, Man I Need. Echt mijn zomertrack, moet ik zeggen.
1: Man I Need. Ja. Olivia, Dean, heb je me nodig, schat?
0: Nou, als ik hier volgende week nog zit, is het een wonder, zeg maar. Want ik denk dat ons lachen om volgende week
1: gaat. Nou,
0: nou goed, ik liep dus eventjes naar het keukentje beneden. Wij zitten in een hypermodern radiostudio. Echt, alles is volledig...
1: gealarmeerd.
0: Gealarmeerd. En je hoeft maar één stap over de drempel te gooien en het alarm gaat om af. En ik loop naar beneden en ik hoor opeens geluid uit een kast komen die ik nog nooit heb gehoord.
1: Dus ik dacht dat je loopt een fikje af te steken daarop. Ja,
0: nee, echt niet. Dus ik trek die kast open. Baf! Keihard de alarm hier af in het hele gebouw. Mensen ontruimd, mensen staan met onderbroeken buiten.
1: En toen werd je wakker.
0: En toen werd ik wakker. Nee, maar goed, ik denk, Bas B, als je dit hoort dan...
1: Bas B, vergeef hem maar. Ik heb hem nog nodig.
0: Ja, dat dacht ik al. Wil je nou niet dat dit programma verdwijnt? App dan eventjes 085-029-2222. Ja, weet je, en als je belt of appt, kan ook naar hetzelfde nummer. Want we hebben een WhatsApp-nummer, dat is hetzelfde als de beltelefoon. 085... Ik wacht even tot je pen en papier bij elkaar hand hebt gehad.
1: Ja, en even rustiger, hè? Sommige mensen begrijpen die dingen.
0: Ja, ik kreeg van luisteraar Daryl, kreeg ik daar al feedback over.
1: Ja, die was er niet blij mee.
0: Soms ben ik aan het spitten, inderdaad. 085-029-2222. Weet je, bel je, krijg van mij lekker in de Galaxy Goodies. Zo vrijgegevig zijn we dan.
1: Ja, ik zeg je, bro, wat zei je nou eigenlijk? Ze krijgen een goodie?
0: Een Galaxy goodie.
1: Wow, dan zou ik wel even een appje sturen, hoor.
0: Tuurlijk, joh, even een beetje Galaxy merchandise.
1: Bro, hij ziet er dik uit, hè? Zeg je, ik had het niet verwacht.
0: Ja, kijk, weet je, als iemand appt, dan moeten we nog even over dimdammen. Maar als iemand nu belt, de lijnen staan wagenwijd open. Die krijgen van ons meteen een Galaxy goodie. En als je niet te ver woont, dan komen we nog even langs brengen ook.
1: Ja, dat ook nog erbij.
0: Ja, 085-029-2222. U vraagt, wij draaien.
1: En het is hem waard.
0: Het is het waard, zeg.
1: Ja.
0: Weet je, we geven hier geen rare spelletjes in.
1: Het is wel Galaxy, hè?
0: Het is wel Galaxy bijna luistert.
1: Ja. Goedemorgen.
0: Ice.
1: Ja, hoi. Alles goed?
0: Ja, nee. Jij zei iets vandaan. Ik moet je nog even wat vragen of zo.
1: Ja, laat maar weer even zitten. Ik weet het allemaal niet meer.
0: Weet je het niet meer?
1: Mijn hoofd werkt even niet meer, bro.
0: Grap.
1: Weet je wat? Draag gewoon een lekkere gladde glijer even.
0: Weer een gladde glijer?
1: Nee, weet je wat? Je bent naar Ibiza geweest.
0: Ja.
1: Kom even met de Ibiza pokoe. Gewoon dat we even weer in die zomervibes komen. Schorrels, we begonnen vandaag. Weet je toch?
0: Ja, maar dat gaat niet hier op deze zender.
1: Bro, ik gooi je er gewoon in. Gewoon even een lekkere tropische trick dat je denkt, ja, dit brengt me terug naar Ibiza gewoon.
0: Ja, maar dan...
1: Je kan het, bro.
0: Ja, maar dat weet ik wel. Maar dan praten we over deze en dan...
1: En nee, dan, ik kom niet met...
0: En dan gaat het niet gelukken. Dat is dit, we're going to Ibiza.
1: Oh.
0: Dat gaat het niet worden, weet je.
1: Dit is zo fout voor me.
0: Nee, dat gaat niet worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Nee, maar goed, als we dan echt over een hele gladde glijer moeten gaan trekken... gaan praten, niet
1: ik
0: gaan
1: hou
0: trekken.
1: Mijn hart vast, ik hou echt mijn hart vast.
0: Deze heb ik al plat gedraaid daar. Ik heb lekker een bootje gehuurd, heerlijk man. En toen draaide ik deze.
1: Oeh, ik hoor je. Dit is
0: toch wel een crush, ik heb een vriendin hoor. Maar toch, weet je, als er voor mijn neus stond, zou ik wel nog steeds
1: weigeren. Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Uit respect, maar ik wel gedacht van oei.
1: Ja, die eierenstar is wel een...

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow
5: us on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
4: us
5: on Instagram.
4: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 8 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt de hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. NAVO-topman Mark Rutte sluit zich aan bij Duitsland en stelt dat het bewijs duidelijk is dat Rusland achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Hij steunt de tegenmaatregelen die Duitsland dinsdag aankondigde en belooft dat de NAVO zijn beschermingsvermogen voor bondgenoten blijft versterken. Van de 34 aangehouden verdachten in verband met de schietpartij in Overasselt zijn onder andere Fransen, Belgen en Nederlanders. Plaatsvervangend hoofdofficier Monique Vinkenstein van het parket Oost-Nederland meldde tijdens een persconferentie dat zij verdacht worden van moord, doodslag en voorbereiding van ontvoering. Meer aanhoudingen worden verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft in hoger beroep opnieuw een levenslange celstraf geëist tegen Richard K. voor de dubbele moord in Wijteveen. Hij schoot in 2024 eerst een vrouw dood en bracht kort daarna haar partner om het leven. Volgens het OM handelde K. met voorbedachte raden na een langdurig conflict over hun woning. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Sugar. Wat is er gebeurd?
14: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
15: What the fuck was je?
14: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
14: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
14: Vanaf 17 september in de bioscoop.
18: Hey, dit heb jij gemist uit de CarJ en DNA show.
19: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
20: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
21: Dat is de big, hoor hem al!
19: Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
18: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
22: We are
23: Turn up.
22: Galaxy Radio.
23: Dropping hip hop.
22: Dropping another hour packed with music.
24: This is what we sound like, baby.
22: Let's go. And now.
25: Hey, people.
22: Chaos to the max.
26: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
22: Bomb and ice here on Galaxy.
27: We got you.
22: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
28: Galaxy, goedenavond. Tot op 9 uur vanavond zijn we bij je. En we zorgen de beste hip-hop van R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Icy.
29: Woehoe!
28: Ja hoor. En onze lijnen staan open. Dit is het discussieuurtje. Ik trek je echt helemaal uit elkaar. Dat klinkt heel fout, maar 085-029-2222.
22: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
30: You can-

0: Fucking pizza lijkt te horen. Ja, zo stond ik hoor.
1: Nou, de volume gaat gelijk weer omlaag gedaan.
0: Ja. Aitje, dat was Daniel. Bell.
1: Goeie zangkunst heb je, man.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Je luistert naar de nummer 1 avondshow. It's time to set it off. You all know the name. I'm the one who run this city. Recognize his voice. Introduce it. This is Nieuws Radio. Turn it up. Go. Turn it up. With Daniel Nussbaum. Ik krijg een appje binnen in de app van Galaxy. Die is bro, Mo, die zegt bro. Bro, ik hoor net in de hitnieuwsflash dat na al die jaren iemand veroordeeld is voor de moord op Tupac. Bizar dat we het bijna 30 jaar later nog steeds over die zaak hebben. En want vandaag werd gemeld dat Dwayne Davis is veroordeeld voor zijn rol bij de moord op Tupac.
1: A.k.a. Chef D is een stoere straatnaam of hoe die auto.
0: Ja, Kev D.
1: Mogol dat hier.
0: Ja, het is echt...
1: Echt een mogol, sorry.
0: Ja, ja nee, ja, laat je even los.
1: Ja, sorry, maar Tupac is gewoon een superheld, hè. Van mij. Ik zeg eerlijk. Hij maar door water heen gesleept, door zeeën, door weet ik veel hoe je dat allemaal noemt. Maar hier, ik praat zoals een Marokkaan nu, helemaal lijp.
0: Ja, je wordt, ik merk ook echt dat je wat doet. Bro. Ja, ik merk echt...
1: Ja, sorry hoor.
0: Nou ja, dan heb je niet eindig gerechtigheid.
1: Ja, ik hoop dat het de juiste is.
0: Ja, laat het hopen ook. En ik krijg een appje binnen van Nino, die zegt eerlijk, ik vind het weer perfect. Niet meer kapot gaan van de hitte, maar je kunt s'avonds nog wel gewoon naar buiten. Geef mij maar 20 graden. En ik ben blij dat ik Galaxy op heb staan. Nou, weet je Nino, ik ben blij dat je hebt. Je krijgt van ons een Galaxy Goodie Bag! Ja hoor, het komt jouw kant op. Stuur ons eventjes jouw gegevens, want ja, anders weten we natuurlijk niet naar wie we moeten sturen.
1: Ja, zeker.
0: Hé, hey, ik geef even zo natuurlijk altijd het blokje What's Happening Online.
2: Nou, zeg.
1: Nou,
2: er gebeurde toch iets online, zeg.
1: Ja.
0: En heb ik het niet page. Over, ja, over, op mijn viewpage heb ik niet over dat Jaren, Anna en Kenneth Taylor aan elkaar zijn. Maar goh, dat was ook heftig.
1: Nou.
0: En ik heb ook een beetje de ins en outs gehoord.
1: Ja, nou, het is wel... speelt de juice even, hè?
0: Nou ja, ja, het is ook niet geverifieerd ook, hè?
1: Nou, kom maar, hoor ik allemaal van een beetje juice, hoor.
0: Nou goed, het, weet je, ze zijn ook net getrouwd ook. Of ze waren verloofd, net getrouwd, of verloofd, ja.
1: Verloofd, ja.
0: Ja, dat moet er gewoon wat fout zijn.
1: Ja, maar denk je dat Jada het heeft, zelf het uitgemaakt, toch?
0: Hoe noem je haar?
1: Gaan we dat echt doen?
0: Nee, maar zeg je?
1: Jaden.
0: Jaden, ja. Gewoon lekker op zijn Nederlands.
1: Jaden.
0: Maar Kenneth Taylor speelde die week erop meteen weer een goede wedstrijd. Scoorde ook meteen. Dus ik denk...
1: Ja, dat was die break-up quote, toch? Of zoiets?
0: Ja, dat klopt. Break-up season.
1: Ja,
0: nou, ik hoop dat ik niet aan meedoe. Hoe is het jou met de vrouw eigenlijk?
1: Ja.
0: Ik bedoel, je maakt zo'n sterprogramma. Wij kronen onszelf ook als de nummer 1 avondshow.
1: Ik heb nog geen kandidaat in de app gezien helaas, man.
0: Nee?
1: Nee. Ik hoorde wel een mooie naam in het begin. Jasmin of zo?
0: Ja, die hoorde ik ook. Ja, kunnen we er even bellen zometeen?
1: Ja. En dan, met de foto erbij uiteraard, hè?
0: Nou zeg.
1: Ja, sorry.
0: Nou zeg.
1: Het oog valt ook, wat?
0: Ja, dat begrijp ik, maar...
1: Ja, sorry, maar we kijken eerst met onze ogen, met onze pik. Daarna kijken we wel
0: verder. Nou, nee!

0: Ja, de Weeknd hoorde je met Kendrick Lamar. Pray for me.
1: Hey, ik kwam mij maar even in voordat ik weer mijn zangkunsten laat.
0: Ja, lol. Nee, maar even over de Weeknd. Dat is gewoon wel echt gewoon. Die zit gewoon bij de Billions Club, hè?
1: Ja,
0: op Spotify, hè?
1: Ja, serieus?
0: Ja, die zijn.
1: Drake of zo nummer 1, dacht ik. Of Taylor Swift of zo, hè?
0: Nee, hij zit er wel in. Maar de plaat, even kijken, Starboy, is heel veel gedraaid. Ja, weet je, we draaien hier wel natuurlijk gewoon de grootste artiesten hier op Galaxy. Ja,
1: je kan er niet meer omheen eigenlijk.
0: Je kan er gewoon niet meer, als ik de playlist zie, jongen. Zometeen Nicki Minaj en Dave, The Tams, Raynett. Ja, het is gewoon wel...
1: die tune.
0: Het is wel gewoon de nummer 1 hip-hop en R&B station, wat je maar kan luisteren natuurlijk. Ja. En we hebben daarnaast natuurlijk ook nog rap en afro. Het is toch ongekend eigenlijk.
1: En R&B.
0: En R&B, ja. Dat zei ik.
1: Oh, dat zei je niet.
0: Jawel, zei ik
1: wel. Je zei hip-hop.
0: Hip-hop,
1: R&B, rap en afro.
0: Ja, nee, maar we hebben het alles.
1: En Denzel.
0: En Denzel, we hebben eigenlijk alles.
1: Alles.
0: Weet je, je hoeft alleen niet te komen als je hier voor Frans Bauer komt of zo. Of Jan
1: heb
0: Smit.
1: Je even voor mij.
0: Die kan je wel rappen overigens.
1: Rap of zingen.
0: Hoe zou die klinken eigenlijk in een soort rapversie?
1: Hoe heb je dat?
0: Kunnen we dat zo meteen even testen?
1: Ja, ik ben wel benieuwd hoe dat klinkt. Met een Joey AK-stem of zoiets? Of een...
0: Ja.
1: Hé, hey, dat is wel gek hoor.
0: Hé, hey. Nieuw item bedacht.
1: Hop je even voor mij. Nou, ik... tijd voor Frans Bauer.
0: Ik kan dus eventjes de zoomtekstjes zo erin bijpakken. Maar welke willen we dan? Welke knullerige...
1: Wat heb je nog meer?
0: Weet je hebt ook zo'n...
1: Bacardi Lemon of zo. Of hoe heet die andere tune?
0: Dan vind ik eigenlijk dat je eentje zo eentje moet pakken.
1: Wat heb je nog meer dat nu echt in is?
0: Nou, in... Ken je deze nog van vroeger?
1: Oh.
0: Weet je nog?
1: Guusje Meeuwis, toch?
0: Nee, joh,
1: Nicky Simon. Nicky Simon. Ja, ja, ja.
0: Pak maar hier. Nou, zoiets.
1: Dit is zo'n foute pokoe, bro.
0: Maar kunnen we niet even kijken hoe dat klinkt in een soort van drillrap?
1: Hé, hey, doe gewoon, man. Doe. Ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk.
0: Gaan we dat zo even fixen? Ja.
1: Maar nu ook gewoon, hè?
0: Nu?
1: Ja.
0: Alle minuut.
1: Nee, dat klets ik even door met ze.
0: Nee, ja.
1: Nee, ik ben gewoon benieuwd, bro.
0: Weet je, soms moet je ook een beetje de luisteraar warm maken.
1: Ja, precies.
0: Ik bedoel, radio maken is een bijzonder vak. Ja. Wij doen het allebei met het geborgen talent. Die voor jou is verborgen.
1: Die komt toch eruit binnenkort. Ja, dat vindt hij wel grappig hoor. Dat is wel op
0: elkaar, radio maken is ook erg een technisch vak.
1: Ja, bij jou is het vooral technisch inderdaad. Bij mij,
0: ik heb hier een paneel voor me met 24 schuiven.
1: Bij mij is het technische mankementen.
0: 128 knoppen. En weet je, probeer er maar wat leuks van te maken.
1: En praten tegelijk.
0: Ja. Je moet weten wat je gaat doen zometeen.
1: Ja.
0: Maar ga ik aan een auto klussen, dan ben ik de lul. Want ik had namelijk, zoals je weet, ik heb een C1'tje gekocht uit het jaar Steen Tijper. Namelijk 2006 of 2007. Hij mag nog net Amsterdam winnen.
1: Ja, precies. Want toen ik de raam open wilde doen, moest ik gewoon draaien met zo'n knop. Weet je hoe oud het is, bro?
0: Hey bro. Die auto heeft ons wel gewoon eventjes naar onze luisteraar Daryl gebracht, op bezoek.
1: Maar die auto ging wel trillen de hele tijd. Ik was wel een beetje bang, man.
0: Nou jongen, dan ga je volgende keer met de fiets naar Almere.
1: Nou, klopt. Almere?
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar goed, er was dus een probleem, namelijk de kilometerteller, dus hè, dat wijzertje, die zat dus achter een klepje vast. En dat hadden ze dus per ongeluk bij de laatste APK gedaan, hebben ze dat niet goed teruggeplaatst. Dus mijn kilometerteller, die wees ook continu op 30 kilometer per uur. Nou was ik vandaag in Brabant, dus bij mijn vriendin, daar sliep ik thuis.
1: Ja.
0: En die vader is echt wel een technische guy, die heeft echt wel ook een mooie wagen in de garage staan. Die vindt het ook vet om aan auto's te klussen, dus ik werd helemaal gehyped. Om zelf aan die auto te gaan sleutelen.
1: Ja.
0: Dus ik bel dus dan toch, als een trouw viervoeter bel ik, toch de garage op waar ik normaal ben. Ik zeg, joh, hey, kunnen we dit even fixen? Zegt grap, dat kan je zelf fixen. Dus ik zit daar met die sleutel te poeren in die kruiskop. Mm. En klak, klak, klak, huppatee, dashboard eraf. Ik denk, hoch, daar ben ik er blij mee. Dan weet je, hey, ik kan het zelf, hè? Dat scheelt weer aan mij. Dus in één keer, ik ben bezig, gaan opeens alle ruitenvissers af. Er gaan in één keer de sproeiers af in die wagen.
1: Nou, kan je vertellen, voor mij is die auto tot los, of niet?
0: Nou, het is nog een wonder dat ik ermee kan rijden. Dan ben ik serieus. Maar, hé, wel gewoon net geregeld, hè? Wel gewoon geregeld.
1: Ja, maar voor hoe lang?
0: Nou, dat is dus ook gewoon weer het kutte.
1: Ik hoop dat je nog naar huis kan vanavond.
0: Nou, ik reed hier naartoe. ABS.
1: Ik zie een mooie bank hier, ik kan ook gewoon slapen.
0: Wat zei je?
1: Ik zie een mooie bank hier, hè? Als je nog een backup nodig hebt, als je niet meer naar huis kan.
0: Nou, ik had vernomen dat jij iets van 7 minuten verder opwoonde.
1: Oh, dat heb je vernomen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Lekker nog bij ouders
1: maar
0: thuis.
1: Maar dat zegt helemaal...
0: Lekker ontbijtje. Wat
1: ja,
0: ontbijten we morgen?
1: Ik denk, wij ontbijten niet. Wij eten leerhuis met kip en groente elke avond.
0: Oh, nou, ja, maar joh...
1: Hou je van kip?
0: In Londen is binnenkort de kippen-expo, hè?
1: Ja?
0: Allemaal
1: grote dan moet ik even bij zijn, denk ik.
0: Gerechten met allemaal kip en gebraden gefrituurd.
1: Voel me gelijk thuis.
0: Weet je, misschien moeten we even de zender vragen of we daar naartoe mogen voor onze show.
1: Dat zou lekker zijn,
0: dat zou lekker wezen.
1: Net als maar, deze track.
0: Net als deze... Nou, hey. Dishockey of niet?
1: Ja, heerlijk hoor.
0: Dave en Tams, Raindance, hoor je hier bij News Radio. En ik voelde me dat toch ook even trots. Naast dat ik ben uitgelachen door mijn vriendin hoe ik het heb gedaan in de groepsapp van haar familie. Dankjewel, schat. Maar ik ben wel trots dat ik het heb gedaan. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5'9", brown eyes.
1: Rain Dance hoorde je hier bij News Radio. Ja, we hadden het er net over,
2: Ja. Nikke Simon.
1: Nikke Simon, pak maar mijn hand.
2: In een jasje van...
1: Ja, ik ben dus bezig met... dit is trouwens heel tegenstrijdig, want jij vindt namelijk... ja, jij vindt eigenlijk AI-slop helemaal kut.
2: Ja, ik vind het leuk om in te kloten, maar daar blijft het ook bij. Ik hou er niet van als mensen echt pokoes ermee maken en releasen en zo. Maar net als die Lil Sint en weet ik.
1: Maar we waren zojuist wel benieuwd hoe dat zou klinken in een Nederlandstalige bollig lied.
2: Ja, ja.
1: Om te kijken hoe dat klinkt als drillrap.
2: Drillrap.
1: Dus geef me eventjes de stijls die ik moet doen. Ik heb de lyrics erin gegooid.
2: Oké, drill.
1: Ja.
2: Rapper.
1: Rapper.
2: Boos.
1: Boos.
2: Agressief.
1: Precies.
2: Oh ja, wat nog meer? Buitenland,
1: UK
2: of
1: misschien?
2: UK, UK drill.
1: Ja, ja. Oké, okay, nou hij is nu aan het creëren.
2: Ik ben echt benieuwd, hè. Maar ja, gaat hij dan gewoon een random stem gebruiken of hoe zit dat dan?
1: Ja, hij pakt dus niet...
2: Geen boef of zo? Of,
1: oh! Couldn't generate that. What? Your lyrics contain copyrighted materiaal.
2: Ja, hebben ze dat serieus gedaan dat je niet meer...
1: Ja, je mag dus niet meer dit doen. Nee, dat is ook wel weer iets positiefs.
2: Zonde, man. Nee, is helemaal niet positief. Ik dacht,
1: hoezo?
2: We krijgen een remix zometeen, maar...
1: Nou, we kunnen nog eventjes naar een andere, hè. Ik heb er nog natuurlijk wat meer in mijn arsenaal zitten.
2: Ja, iets van... Ja, als ik terug kon in de tijd...
1: Nee, maar kijk, die tekst mag gewoon niet. Maar,
2: omdat het copyright is, omdat het blijkbaar is ingeschreven of zo.
1: Maar dat is wel, dat beschermt wel weer de artiest. Dat ben ik wel heel blij.
2: Dat wel.
1: Maar ik heb nog een andere AI-maker.
2: Plan B.
1: We gaan over op plan B.
2: Wij zijn niet te stoppen.
1: Tuurlijk. We moeten het voor in de naam van de wetenschap moeten we wel even kijken van joh...
2: Hey, maar nu ik toch met je aan het praten ben. Wat hebben die Tata-artiesten met Strata-woorden eens? Heb je dat nieuwe liedje gehoord?
1: Zoals?
2: Ja, vanavond gaan we los. Tegenwoordig is het stoer of wat is het nou precies? Kan je dat uitleggen?
1: We kunnen wel eventjes een Nederlandzalig artiest bellen.
2: Ja, ik wil het wel even weten, ja.
1: Want net zoals Tino Martin hebben bijvoorbeeld ook Pata Jackie.
2: Pata Jacka, alles in mijn money
1: in mijn zakken. Ja, dat heeft hij ook allemaal.
2: Ja, wat is die hype tegenwoordig? Als je een rasartiest... Jij hebt een gouden telefoon, jij kan wel iemand fixen.
1: Ik kan zeker wel iemand fixen.
2: Ja.
1: Maar is dat wat we willen? Moeten we zo'n iemand te kakken zetten? Want die is
2: niet te kakken, het is gewoon een oprechte vraag. Ik ben gewoon benieuwd als ze buiten dan erop mag dat niet.
1: Nou, maar we kunnen het zo meteen even gaan kijken. Ben je ook benieuwd? Laat me het even weten via de van Galaxy Beat eens met Ice. 085-029-2222. Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Vind je dat irritant of niet? Oh, kijk. Refused. Weer ook.
2: Oh, weer die copyright gedoe.
1: Ja.
2: Heb je ook nog een plan C of?
1: Nou, plan C is gewoon een normaal plaatje. Maar dat is wel...
2: Jammer, man. Ik had er echt zin in, man.
1: Ja, ik vind het ook wel baan.
2: En een AI-remix.
1: Hele item naar de kloten.
2: Ja, tering, man. Ja. Oh, mag ik schelden?
1: Nee, je mag nog schelden.
2: Oh, tering, sorry.
1: Weet je, vervelend. 085, ja, dan moeten de lijnen maar open. 085-029-2222. Tevens vind ik dit dus wel weer goed voor het publiek, hè. Dus zeg maar, ik bedoel voor de artiest.
2: Hmm. Ja, dat die copyrightschending heeft, ja.
1: Ja, klopt, en dat AI, je kan niet zomaar opeens een AI-plaat maken van je artiest.
2: Nee.
1: En je wordt als artiest wel een beetje beschermd voor de AI. Dus daar ben ik ontzettend blij mee.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: This is where you miss last Saturday pan fitty call them.
1: Fota nema bas. Sa je se jor.
2: En dan man met het touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fidi Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fidi Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, write your soap. Only upon Galaxy Radio.
3: Turn it up and
4: feel the sunshine.
5: The music that makes your summer lit.
3: Summertime.
5: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
6: Bring the real
7: hip hop
6: back.
8: Bring the hip hop back.
5: And back
9: with more bangers on Galaxy Radio.
8: We wreck the culture.
10: Daniel Nussbaum.

0: Ja, Iron Star met Tornado hoorde je hier. Wat wil je nog? Jij wou nog iets zeggen over Iron Star natuurlijk, hè?
1: Ja, over wie niet eigenlijk. Ja, ze mag ook wel wissen.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat is jouw celebrity crush.
1: Ja.
0: Goed, we hadden net over namelijk... jij vond het irritant dat Nederlandse artiesten... gewoon ook straattaal in het werk doen?
1: Oh, dat, ja, dat ook. Ik heb ook weer irritaties.
0: Maar waarom vind je het eigenlijk zo irritant?
1: Nou, het is niet per se irritant, maar ik denk van... je hebt toch ook je eigen woordenschat. Nederland heeft een brede woordenschat.
0: Ja, maar dan zeg je opeens dat die woorden dus helemaal niet voor iedereen is.
1: Je kan ook gewoon zeggen vanavond ga ik weg. In plaats van Loesel.
0: Ja, maar wacht. Ik zeg ook vaak van ik ga vanavond even Loesel, man.
1: Ja, maar dat komt dus Galaxy volgens mij, of
0: niet? Nee, helemaal niet. En mijn patas.
1: Ja, ik vond het gewoon opmerkelijk. Dat vroeger deden ze dat niet.
0: Nee, maar iedereen gaat er gewoon een beetje met de tijd mee.
1: Ja, maar heeft dat er weer te maken.
0: Maar wat bescherm jij nou die woorden? Alsof mensen die woorden niet mogen gebruiken.
1: Als je dit echt wil starten, zijn Surinaamse woorden, hè, ouwe?
0: Dus?
1: Ja. Waarom wordt het als straattaal beschouwen eigenlijk?
0: Wacht even. Jij zegt dus, als je dit echt wil gaan beginnen, dit zijn Surinaamse woorden.
1: Ja. Maar het wordt als straattaal beschouwen, maar ik snap niet waar het vandaan komt eigenlijk. Want het is geen straattaal. Het wordt als straattaal gebruikt. Maar in principe zijn het gewoon Surinaamse woorden.
0: Ja, met alle respect, hè? Ja, ja. Ook naar de Surinaamse taal. Maar weet je, kijk, soms klinkt het gewoon lekkerder.
1: Ja, dat snap ik.
0: En heel veel mensen denken ook helemaal niet na over wat ze zeggen.
1: Maar vind je het gewoon niet te raar? Ik verbied het niet, hè? Maar ik vind het gewoon een raar beeld om te zien dat een rasartiest gewoon... Pata, Jaka, vanavond ga ik loeshoe en panja. Ik vind het gewoon gek om te zien eigenlijk.
0: Nou, ik denk dat je... persoonlijk, ik ben niet met je eens.
1: Nee.
0: Ook omdat ik denk, weet je, de hele maatschappij is nu gewoon zo verworven met elkaar, weet je?
1: Ja. Ja, het is mooi natuurlijk, maar ik vind het wel opmerkelijk. Het valt me gewoon op.
0: Het valt je op, maar je vindt het niet irritant?
1: Ja, irritant. Ja, het is gewoon opvallend.
0: Ja, alles kan opvallen.
1: Ja, het is opvallend.
0: Nee, dat snap ik.
1: Moest er even uit.
0: Maar we waren dus ondertussen wel benieuwd... van wat nou als je bijvoorbeeld oude Nederlandstalige tracks, zoals Nicky Simon, in een soort drillrap stopt. Kan dat dan ook, weet je wel?
1: Oh, kan dat dan? Ja.
0: Touché. Hoezo?
1: Nee, je hebt gelijk.
0: Hoezo? Wat is er?
1: Het verschil daarvan is, dit is niet echt.
0: Nee.
1: Nou dan, dus dan bestaat het niet. Maar die tune vanavond ga ik loshoepen, staat wel echt.
0: Maar hoe heet die plaat dan?
1: Even kijken, het is van Mart Hoogkramer volgens mij.
0: Oh ja, nee, maar dat is... joh.
1: dan vind ik het wel. Loeshoe heet dat. Dit is letterlijk gewoon Loeshoe.
0: Loeshoe?
1: Ja, Loeshoe. Ken je het echt niet?
0: Nou, deze plaat heb ik nog niet...
1: Hoe kan dat dan? Dus jij bent de Nederlander hier en jij kent het niet?
0: Nou, wat ga je nou generaliseren?
1: Nee, ik had gewoon verwacht dat je het kende.
0: Nee, ja, misschien als ik hem hoor, maar ik denk dat het gewoon... als het woord aanslaat, dan wordt het gewoon mainstream, weet je, voor iedereen. Weet je, ik hoop dat ik... Ken je die reclame van die twee oma's? Ja, dit vind ik wel fucking vet. Vroeger hadden ze een reclame, Douwe Egberts.
1: Ja.
0: Dan een reclame en er gingen dus twee oma's gingen dan met z'n twee koffie drinken. En als je dus hoort wat zij allemaal zeggen in die reclame...
1: Ah, ook schat al zeker.
0: Nou,
1: Gewoon gangster oma's, zeg maar.
0: Ik zal het eventjes een stukje laten...
1: Voor mij ken ik het. Het is wel een oude reclame, toch of niet?
0: Ja?
1: Volgens mij wel hoor, iets van 5-6 jaar geleden of zo.
0: Hier, moet je even horen wat zij hier zegt. Komt ie. Oh, wacht, dat is Marokkamer die aan de achterkant.
1: Dat is echt reclame.
0: Even kijken, komt ie aan. Nou, ze gaat even zitten. Zo, dit zijn wij later. Dit zijn we later.
2: Dus check. Ik zit in Braggie. 50 cent spont uit mijn speaker. Je weet toch gewoon chill. Dus ik boek die bak vet haar toch? Komt die scoto met zijn neppe patas.
3: No?
2: Zegt die kapper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik een doekoe moet pasen.
1: Ik ga bellen.
2: Ja, hey. Te moeilijk.
0: Ben je niet?
2: Leuk.
0: Dat is toch heel vet?
1: Ja, kijk, het is wel... Ja.
0: Ik vind dit aura, man.
1: Ja, ik ook. Maar het is helaas geen realiteit.
0: Nee,
1: als ik echt zo'n gangster oma zou tegenkomen, ik zweer, dan zou ze echt de baas zijn. Maar helaas, die oma's van deze tijd zijn niet zo gangsterachtig, man.
0: Nou, ik denk wel dat als wij samen met z'n tweetjes in een verzorgingshuis zouden zitten...
1: Dan
0: wordt het gekhuis.
1: Ja.
0: Ik denk dat mensen moeten oppassen voor ons. Dit is Joey AK. Back.
1: Yes.
0: On Galaxy.

0: man, geen Jannik, zat weer in die kooi, man. Geef mijn jongen 20 stuks, zo van, kijk wat je met die zooi kan. Zij vroeg wat een pasfoto is, ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Yeah, man, we gon' get love. We are Galaxy. What's going on? This is Drake, 21 Savage.
2: This is a
1: Galaxy. Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
3: This is Galaxy Music.
1: Shebang.
3: Drake, Shebang. Now on Galaxy Radio.
4: Playing the biggest bangers 24/7.
1: Manish on a beat, Shebang.

0: I'm trying to get back in the flesh. Yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Breakers, je bang, hoorde je hier bij News Radio. Ja, en nu ga ik toch eventjes langs mijn For You page van wat daar allemaal gebeurt.
2: Oh, oh.
1: What's happening? Online. What's happening? Ja, er gebeurt altijd ontzettend veel op mijn For You page. Dan zie ik wel weer leuke... Ja, kijk, vroeger was mijn ooggrip... Dames in bikini. En hondenfilmpjes. Kattenfilmpjes ook af en toe. Maar nu kom ik echt extreem veel memes tegen. En bijzondere influencers. We hebben natuurlijk altijd reisje gehad op Mykonos, hè, met die nieuwe pizza-gate. Weet je, sommige influencers die maken soms gewoon wel eens glijders. En weet je, dat kan gebeuren. Maar ja, als je dan meteen 1,2 miljoen volgers hebt, dan vind ik het toch wel bijzonder. Net als bijvoorbeeld Jay Svars, hebben we natuurlijk uitgebreid besproken.
2: Oh,
1: die gaat nu ook farmen. Ja. Met namelijk, ik heb wel twee broodjes carpaccio van mijn vriendin gehaald.
2: Maar alles wat hij zegt wordt gewoon gefilmd en geriepeld.
1: Misschien kan ik dat er even erbij halen. Zal ik eens even kijken of ik dat even snel bij kan pakken?
2: Oh, arme Jay, man.
1: Ja, dat is toch echt bizar. Ik ga even kijken of ik dat erbij kan zoeken. Maar vertel je eventjes die situatie tussen Jay Svars en Naomi. Wat is
2: Jay
1: gebeurd?
2: En Naomi, ze zijn waren zwanger. Althans, ik mag dat niet zeggen, want dan word ik weer aangevallen. Naomi was zwanger van Jay. Ze hebben een kindje gekregen, maar het leek alsof ze elkaar net pas leren kennen, zeg maar. Hun conversaties waren een beetje raar. En Naomi had het zo zwaar tijdens de bevalling. En wat zegt Jay nou?
1: Komt-ie.
3: Voor mij is het irritant, want jij hebt pijn, maar ik kan niks doen.
4: Ja, dat is gewoon zo hoe het even is.
3: Ja.
4: Maar ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn leven gevoeld.
3: En ik heb ook twee broodjes carpaccio voor Naomi
2: gehaald. Zijn hard eventjes en daar komt twee broodje carpaccio.
1: Bro, je mag niet eens een carpaccio eten als je zwanger bent.
2: Dat bedoel ik. Ja, zo zijn mannen, hè?
1: Je mag niet eens rauw vlees eten.
2: Ja, zo zijn wij.
1: Maar goed, hij heeft wel twee broodjes carpaccio gehaald. Daar zijn we natuurlijk onwijs blij mee. Maar ja, iedereen meemt dit ook.
2: Ja.
1: Weet je, het slaat ook niet. Jake, ik heb je hoog zitten hoor, maar dit was wel een beetje een ding.
2: Ja, ze mag gelukkig zijn, hè?
1: Daarom.
2: En ik heb ook betwijfel ik ook trouwens.
1: Wat zei je?
2: Dat betwijfel ik ook.
1: Of ze gelukkig zijn?
2: Ja, ik geloof niet echt in hun liefde. Het is een soort van gemaakt of zo, man. Ik wil niks. Jay, alle respect, ik kijk nu ook in de camera. Bro, ik weet het niet, man.
1: Hoe zit je nou Jay's vars uit de dagen?
2: Nee, wel. Ja, kom even naar die boxing influencer.
1: Die gaat je
2: helemaal aan elkaar houden.
1: 085-029-2222. Jay's vars, bel of in.
2: Dit wil jij niet, hè, Jay? Dit wil jij niet, bro.
1: Ik zie al de...
2: De
1: Telegraaf morgen melden.
2: We kunnen vriendschappen.
1: DJ Galaxy gaat morgen tegen Jay Svars ringen in.
2: Zo gaan het, denk je?
1: Ja, hoor, natuurlijk. ik zag nog ook iets anders raars. Ken je namelijk Saar Goedemans?
2: Nee.
1: Nee, dat is een. Zij was teen mom. Dus zij was vroeger, toen ze wel wat jonger was, had ze al een kind gekregen. Hmm. En dat legde ze helemaal vast op TikTok. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. 1,2 miljoen volgers wat ze heeft. Dat is echt ongekend, hè?
2: Ja.
1: En er gaat even iets niet goed bij haar huis. Moet je eens even horen wat daar gebeurt. Komt in.
5: Maar ik vind het dus echt zo vet irritant. Want er zijn hier voor mijn deur van die bouwvakkers. En die praten gewoon keihard. Vanaf 's ochtends vroeg al, deur open, deur dicht. Ze houden zo geen rekening.
6: De bouwvakkers zijn hard aan het werk en ze doen super goed hun werk. Maar ze ruiken niet zo lekker. En dat is echt zacht uitgedrukt. Want ze werken beneden en... Ik ruik gewoon de hele dag door gewoon echt een hele heftige zweetlucht in.
1: Nou, dit kan toch niet?
2: Maar let je op, even serieus.
1: Bro. Maar luister, zij zit daar gewoon thuis te chillen.
2: Ja.
1: Dit is haar leven, hè? Want ze werkt als influencer, dus ze is gewoon thuis aan het foto's maken. Het is wel ondertussen ook wel wat andere dingen doen voor de babyzorg. Ik begrijp het, hè? Met alle respect, dus daar mocht je luisteren, alle respect naar je toe. Maar dan zit je dus thuis deze video op te nemen. En dan ga je zeuren dat de bouwvakkers die dus voor je deur bezig zijn, de mensen die keihard werken, weet je, met hun handen werken, van 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds, met hun klauwen, zweet in de bilnaat.
2: Door hun heb je wel te benen in een huis?
1: Weet je, door hun heb je een huis, door hun heb je een straat. Weet je, en dan vind je hun stinken.
2: Ja, maar let je op.
1: Mijn klomp breekt gewoon.
2: Die breekt ook, hè?
1: Doe gewoon je deur dicht. Zet desnoods, doe gewoon een tampon met luchtverfrisser in je neus. Weet je wel, ik word helemaal gek hier.
2: Ik ben die influencers helemaal zat.
1: Ik ben ze niet zat.
2: Nou,
1: maar...
2: ik wel.
1: Ja?
2: Bro, waar maak je je druk om, bro? Om een serieuze bouwvak die hard aan het werk is, bro? Is dat jouw druk? Kom op, man.
1: Ja, ik word hier echt, dat ik denk bij mezelf,
2: Pisseling,
1: we zijn echt gek geworden.
2: We zijn gek geworden, jongen.
1: Absoluut gek geworden. Maar goed, weet je, ik gun haar wel nog natuurlijk haar carrière. Het is niet dat we haar carrière misgunnen, voordat
2: niet.
1: We zo meteen weer
2: nou,
1: in de bladen zien.
2: Carrière, doet niks.
1: Wat zeg je?
2: Ze doet niks. Ze is
1: influencer.
2: Ja, vind je dat een beroep?
7: Nou ja, goed, je bent pas influencer als je mensen influence.
2: Ja, maar wat doe je eigenlijk? Je bent alleen naar jezelf aan het filmen. Ja, goeiemorgen, ik heb een matcha gedronken vanavond.
7: Sommige influencers doen wel iets harder hun best, hoor. Dus, ja. Maar goed, ik weet ook niet hoe hard ze hun best doen. Ik zag dit filmpje voorbij komen. En toen dacht ik, jongens, ik kan wel janken dat ik denk, wat gebeurt hier nou?
2: Weet je wie wel hard zijn best doet?
7: Nou?
2: Bonnie Blue. Waarom lach ik keihard toevallig?
7: Ja.
2: Wie is dat? Dat kan je even uitleggen.
7: Goed, ik zag jou volgens mij in de rij daar. Dat kon niet.
2: Jij
7: was nummertje 69. En ik was nummer 2. Ik was blij. Ik had een laag getal. Nee, maar goed, weet je. Mensen op de straat, mensen bouwvakkers. We love you. Thanks voor dat jij onze stad en society helemaal opbrengt.
2: Dankjewel.
7: Weet je, en door jou kan ik gewoon weer glasvezel hebben thuis. Maar kom wel even iets sneller, want ik heb nog geen glasvezel. De ding moet nog open. Maar ik ben blij met je.
2: Pas.
7: 21 Savage. En met Raydrum.
2: Oeh.
7: Ja.
2: Spannend.
7: Dit is dan toch ook alweer een beetje die Franse. Ruik je al die Franse bloemen? Hè?
2: Bonjour, ça va.
7: Ça va bien, merci beaucoup. 21 Savage, Raydrum. Hier. Op jouw galaxy.

0: Lekker zo.
1: Nou, het is wel echt, je merkt meteen dat Galaxy blij is dat we terug zijn, hè?
0: Ja.
1: We hebben alleen maar party gehad, joh. Het is ongekend.
0: Je hoort van de muziek.
1: Hey, Ice, zometeen verlaat ik eventjes het schip. Ja. Maar dan neem jij het schip over voor 2 uur.
0: Ja.
1: Wat zit er hier zo?
0: Layback vibes, good vibes, positief vibes en uiteraard ijs.
1: En
0: kerst op de taart.
1: Kerst op de taart, krijg nog wij. Hey, we gaan een artiest draaien hier op Galaxy. Ja. Die kan je echt wel kennen. Maar denk ik van de verkeerde periode, want hoor maar.
0: Ik ben wel benieuwd.
1: Ja, hoor maar even. Oh. Over wie heb ik het dan?
0: Ja, het kan maar eentje zijn, hè?
1: Ja, wie dan? We zijn te vroeg.
2: Mariah Carey.
1: Ja, nee, zeker. Maar Mariah Carey. Oh, hallo.
0: Oh, Mariah Carey. Je bent te vroeg, Mariah Carey.
1: Ja, over een paar maanden, alsjeblieft. Ja. Maar goed, Mariah Carey kan je niet alleen maar kennen van haar kerstmuziek.
0: Maar ook van?
1: Don't Forget About Us, hier op Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, Afro en dancehall tracks.
5: This is Galaxy. It's 9 p.m.
6: Dit is de Galaxy News Update. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse revolutionaire garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qas

0: Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Het kabinet past de plannen voor kinderopvangtoeslag aan. Volgend jaar stijgt de vergoeding minder sterk dan eerder gepland. De maatregel levert eenmalig 350 miljoen euro op. Dit geld is nodig omdat het minderheidskabinet de oppositie tegemoet komt met koopkrachtreparatie. In 2029 verdwijnt de toeslag volledig en betaalt de overheid kinderopvang rechtstreeks, waarbij ouders nog 4% eigen bijdrage betalen. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Gina. Dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
5: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
6: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
7: Kom maar binnen, jongens.
8: Kom binnen, mannen.
9: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
5: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
2: We are...
10: Hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
12: 9 p.m. hits different when Ice is on. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.

Chris Brown. En Forever, man. Hele goede avond. Je luistert nu naar Galaxy Radio. Het is inmiddels, even kijken naar de klok, 9 uur om precies te zijn, donderdagavond. En ik ben er nog steeds om jouw oren te blessen met goede muziek en goede vibes. Positief vibes. We gaan praten over mensen op hun naam. We gaan roddelen, we gaan praten, we gaan muziek draaien. We gaan gewoon een gekke show ervan maken. Maar het belangrijkste, gewoon layback. Want vandaag is het 1 september. School is weer begonnen. Ik heb gewoon geen zin meer, man. Weet je, ik wil gewoon lekker muziek horen. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan ook gewoon lekker muziek draaien. Even kijken. Zometeen hoor je Cho en zo je Taran met Te Laat. Dus die heb ik zometeen voor je klaar. Maar we gaan nu eerst even voor de Tropical Vibes met Russian, Ro Alejandro en Pongo.

gewoon dat de zomervakantie was. Ja, sorry man, voor de duidelijkheid. Het is dinsdag, ja. Het is geen maandag, het is geen donderdag, het is dinsdag. Nou goed. De appbox staat ook weer open. Je kan me een appje sturen via 0585-029-4x2. Maar je kan me natuurlijk ook even bellen. Dat kan ook gewoon eventjes. En dat moet je eigenlijk sowieso doen, want ik ben best wel benieuwd welke trick jou eigenlijk in een goede moed brengt. Gewoon die feel good moed dat je denkt van, ik kan de hele wereld aan en ik geef geen ene fuck wat andere mensen zeggen. Weet je wat, laat me anders even beginnen met de feel good track. Want deze track luister ik elke ochtend als ik wakker word en dan denk ik van ja, dit is het leven man. Je hoort het al, dit is Craig David uit mijn geboortejaar 2000. Walking away, dit luister ik altijd, dit is mijn feel good track. Wat is die van jou? Laat me weten via 0585-029-4x2. En wellicht rijken man, nogmaals. Craig David, Walking Away hier op Galaxy.

0: Ja, kom op eerlijk. Hier wil je toch mee wakker worden elke dag. Ik weet David Wakking alweer. Mijn feel good track als ik elke dag wakker word en er weer tegenaan moet gaan. Wat is het van jou? Dat kan je opsturen via 0580-029-4x2. Want ik ben echt benieuwd. En wellicht draai ik hem.
1: This is Galaxy Radio. This is

0: Een boze Pokémon. SKD. Nou, wow. Hoe heet het? SD Kid. Sorry. Met Drogwave hier op Galaxy Radio. We draaien hier van alles, hè? Hip-hop, R&B, rap en afro, uiteraard. Hey, trouwens, Joost Vaka. Volgens mij heb je zo meteen nieuwe nieuwsflash, of niet?
1: Ja, hele goede avond, Daniel. Nou, de moordenaar van Tupac is gevonden. En ik heb artiesten die hip-hop en disco proberen te mixen.
0: Daniel, hey, mijn naam is IJzer, Joost. Respect mijn name eventjes, man. Maar dankjewel, pannenkoek.
2: This is Galaxy Radio.

0: Gewoon wat ik moet doen in mijn leven. Niemand kan zeggen waar ik moet staan en waar ik moet gaan en wat ik moet doen met mijn leven nogmaals. En ik heb daar een aantal appjes binnen op gekregen. Sheralfa zegt, Usher, you got it bad. Dat ik denk van, goedemorgen Sheralfa, hoe word je daar nou blij van? Het is gewoon een emo R&B track die je moet zingen als je schatje vreemd gaat of zo. Maar ik heb ook een track gekregen van Roy. En tevens heeft Roy ook een memo gestuurd. En je weet bij mij, toch als je een memo stuurt krijg je altijd voorrang. Want Roy zegt namelijk dit. Even kijken hoor, wat Roy zegt.
1: Yes, dit is mijn feel-good track. Als je deze track hoort, begint je dag sowieso goed.
0: Nou, weet je wat, Roy? Omdat jij het zegt, ga ik hem voor je draaien. Dit is Pam Pam van Ketchup. Dan niet de saus ketchup, maar ketchup.

0: was al 100% en waarschijnlijk nu 110% door deze pokoe die ik voor je heb gedraaid. Pam pam, van Ketchup.
1: Ladies and gentlemen.
2: Man, this one sparks some serious memories.
3: Remember that? Throwback hip-hop and R&B.
2: This is an official Galaxy throwback.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
0: We're back in this.
1: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
1: Where the biggest stars come to play.
0: Ice. Melting speakers with hot flaming bangers. Every Tuesday from 9 p.m. on Galaxy Radio.
3: Ja, je hoort het. Goedenavond nog steeds. Ik ben nog steeds IJsjo. Nog tot en met 11 uur. Het is inmiddels nu 21 uur 41 om precies te zijn. Zometeen heb ik nieuws over onze pornoster Bonnie Blue. Zometeen meer daarover. Zometeen ook weer muziek. Ik heb onder andere Gunna met Burna Boy met We Get It Fuck Tonight, We Get It. Maar daarvoor hoor je eerst Don Toliver met Deal Drop. Dus die hoor je nu op Galaxy Radio.

Yes, Gunna, Burner Boy, we getting fucked tonight. En weet je wie ook gefucked is? Sorry man, maar ik moet het even zeggen. Bonnie Blue. Ja, want onze pornoactrice van de Brezzers en payhub.com, voor alle mannen onder elkaar. Bonnie Blue is bevallen van haar eerste kind. De Britse pornoactrice die begin 2025 wereldwijd in het nieuws kwam met een extreme recordpoging waarbij ze seks had met 1075 mannen, is bevallen van haar eerste kindje. En ja, dan kan je denken van ja, het is een vrouw, ze mag gewoon kinderen krijgen en zo. En ik snap het allemaal wel. Maar ik ben een beetje sceptisch daarover. Want dan denk ik van, je hebt een kind. Het is notabene een zoon. Als het een dochter was, zou je misschien nog kunnen denken, ja, hebben we een tweede Bonnie Blue. Maar nee, het is een zoon geworden. En dan denk ik van, waarom houden de ouders van deze generatie geen rekening met hun kinderen tegenwoordig meer, man? Kijk, het kan wel heel leuk zijn dat ze 1057 mensen lopen af te werken en zo. En dat ze daar een filmpje van maakt. Maar je hebt gewoon een kind notabene die geboren is. Over 15 jaar of 10 jaar gaat die kind op TikTok of op weet ik veel wat. En dan gaat hij gewoon zijn moeder zien. Die afgewerkt is door 1057. Maar ik zou helemaal nuchter en gek worden. Dat kind wordt sowieso gepest het hele leven lang. Maar ik vind het gewoon echt lijp dat zij een kind neemt. Want ik vind het gewoon respectloos. Kijk, weet je wat het is? Ik ga niet zeggen dat ze een slechte moeder kan zijn of zo. Ik ga dat helemaal niet zeggen. Misschien is ze een goede moeder. En ik ga ook niet nu zeggen, alle pornoactrices mogen geen kinderen meer krijgen. Dat zeker niet. Maar ik vind het gewoon een beetje raar dat ze geen rekening houdt met het feit dat ze een kind heeft. Terwijl ze heel veel natuurfilms heeft gemaakt. Nou goed, wat is jouw mening hierop? 085-029-4x2, want ik ben echt benieuwd. En ik moest nog even van mijn chest af, man. Ik zeg je eerlijk. Dit is Yves Laurent, Brasco, Blow. Met Hij is Flex, hier op Galaxy.

0: Fresh KM, Lassa en Bare Minimum hier op Galaxy Radio. En even kijken naar de klok. Ja, het is inmiddels bijna tijd voor het volgende uurtje. Maar niet getreurd, daar ben ik er ook nog. Bedrijvigheid, gekkigheid. Je kent het wel. Bij mij shows altijd lekker relaxen en vibben met elkaar. En ik had de vraag. Wat vind je ervan dat Bonnie Blue, de pornoactrice, bevallen is van een kind? Laat het me nogmaals weten via 085-029-4x2. En dan gaan we lekker door naar het volgende uurtje.
1: This is Galaxy Radio.
2: That's me. Okay, going down.
1: We are playing your favorite joints all day.
3: Big Booty B, Big Booty B.
1: Juvenile and Megan Thee Stallion.
4: What up, this your boy Juve the Great, a.k.a. Juvenile.
5: I'm a go-getter.
6: What's up, it's Megan Thee Stallion.
7: I'm finna go stupid.
1: Big Booty Bitch, now on Galaxy Radio.

on Wednesday.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. Zoekteams hebben de locatie gevonden van een hoge snelheidsveer dat zondag zonk voor de kust van Cyprus. Het schip was onderweg van Cyprus naar het Turkse Tasoutchou toen het kapseisde. Zeker 8 van de meer dan 250 opvarenden kwamen om het leven en nog ongeveer 20 mensen worden vermist. De kapitein en bemanning zijn gearresteerd wegens nalatigheid. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. Een 39-jarige vrouw uit Amstelveen heeft het West-Nijl-virus opgelopen in Nederland en ontwikkelt hersenvliesontsteking, wat bij ongeveer 1 op de 100 besmette mensen voorkomt. Het is de 4e vastgestelde besmetting dit jaar. Eerder overleden een 78-jarige man uit Utrecht en een vrouw uit de regio Drenthe in augustus aan het virus. En dan het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang en dat is tegen 8:30. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: Waar de fuck was je?
13: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
13: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
16: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Vanaf 17 september in de bioscoop.
17: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro.
18: Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Hier!

0: Galaxy Radio.
1: Let's get it.
0: Hip hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.
2: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
3: Jacques Chirac.

Nokia en ik heb waarschijnlijk iemand aan de lijn. Ik ga even kijken, hoort hij mij? Goedenavond. Nou, lekker dan. Heb ik altijd weer dit. Ja, want het ging over onze woonachterisse Bonnie Blue. En ik ga daar ook over ophouden, want ik vind het gewoon niet kunnen. Als je daarover wil meepraten, kan je nog steeds opbellen via 085-029-4x2. Ik had een bellen net aan de lijn, maar hij wil niet opnemen. Misschien is hij een beetje zenuwachtig. Ik ga hem even vragen om mij te bellen. In de tussentijd zit ik ook verder naar het nieuws te kijken. Oh, gaat helemaal left. Ja, dus ik heb verder naar het nieuws te kijken. Nieuw Wave zet nieuwe record met 6 Ziggo Dome shows op een rij. Mag je Nieuw Wave niet kennen? Nieuw Wave zijn Bukusam, Ronnie Flex, Lil Kleine, Frenna, etcetera. En ze gaan volgend jaar weer optreden. 2021, 22, 23, 24 en 25 april in de Ziggo Dome. En ik zeg je eerlijk, ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Want ik ben een Nieuw Wave fan. Want ik ben inmiddels 25. Maar toen de tijd toen ze relevant werden, was het 2015, denk ik. En toen hebben ze een master album gemaakt. Een master album, kan ik zeggen. Want er waren alleen maar hits op. En een van die hits brengen we weer terug naar de tijden. En normaal zou ik een throwback liedje draaien. Maar dit valt ook een beetje onder throwback. Want we zijn inmiddels weer 11 jaar verder. Toen dit uitkwam. En dit is gewoon een banger dat ik echt denk van wauw. Kon ik maar terug in de tijd, man. Ronnie Flex, SFB, Lil Kleine, Bukusam.

0: 21, 22 en 23 april in de Ziggo Dome. Ja, ik heb een beller aan de lijn. Goedenavond, jongen.
1: Yo, goedenavond.
0: Goedenavond. En met wie heb ik het genoegen eigenlijk?
1: Met Jacob, man.
0: Jacob?
1: Ja, man.
0: Jacob, ik hoop dat ik je naam goed zeg. Nou, broeder, ik had net een nieuwsartikel opgelezen over Bonnie Blue, wat de pornoactrice Bonnie. Ken je haar überhaupt trouwens?
1: Ja, 100%. Kom ja, op, nou,
0: heeft je rechterhand werk gedaan ermee? Of,
1: ja, zeker weten.
0: Lekker man, pik. Ja, dus er is nieuws uitgekomen dat onze Bonnie Blue bevallen is van een kind. En ja, ze had eerst daarvoor een filmpje gemaakt. Een filmpje met 1057 mannen, waar ze dus al allemaal afwerkt, zeg maar. En ze is dus bevallen van een kind. En ik vroeg me eigenlijk af, wat is jouw mening daarop? Gewoon je eerlijke, pure, rauwe mening.
1: Oké, dus... Kijk, weet je wat het is? Dat ze zeg maar die branche heeft gekozen, als het ware. Heb ik niet per se problemen mee, weet je? Iedereen doet zijn eigen ding.
0: Ja, precies.
1: Ja, nee, 100% niet, ja. Maar ja, kijk, als zij dat wil doen, het is haar keuze. Dat vind ik helemaal top. Het is niet dat ik haar ken of zo, het maakt me ook helemaal niks uit. Maar ja, ik vind dat je wel op een gegeven moment, als je denkt aan kinderen, vind ik wel dat je minimaal 2 à 5 jaar moet zijn gestopt met zeg maar dat soort werk, als het ware.
0: Ah, oké, okay.
1: Eerlijk, als jij zeg maar deze maanden nog zeg maar, dat werk doet, zeg maar, en zwanger wordt en dan nog een kind krijgt, ik vind dat niet zo netjes. Ik bedoel, ik vind dat, ja, ik weet niet of ze het uit moet leggen, maar het is ook niet helemaal mijn hoofd. Ik zat er met Lena Paul. Ken je Lena Paul toevallig?
0: Ja, die ken ik zeker weten.
1: Nee, dat is ook een beetje een raar factor, weet je. En ik weet niet of je het ook hebt gelezen, volgens mij heb ik nog gelezen, die Bonnie Blue heeft haar kind ook ter adoptie opgezet, als het ware.
0: Ter adoptie?
1: Ja, man. Ik had het gelezen. Ik weet niet of het zo is.
0: Nou, dan ben je nog sneller dan ik. Ik heb het nog niet gelezen, man.
1: Ja, ik had het gezien. Ik weet niet of het echt zo is. Maar ja, ik vind dat wel de beste keuze die ze tot nu toe heeft gemaakt.
0: Oké, ja, terecht. Maar jij vindt dus dat een pornoactrice geen moeder kan worden?
1: Het kan, maar dan moet ze wel echt al een paar jaar zeggen stoppend wat ze heeft gedaan. Okay. Zeg maar, het
0: en dan even advocaat van de duivel. Mag jouw vrouw, in die branche werken?
1: Ach, dat bij mij doet 100%.
0: Ja, bij jou, maar ook met andere mannen afwerken, hè? 1057.
1: Oh, nee, man. Nee, dat ik ben geen Adam 22, hè, gek. Dat gaan we niet doen, hè.
0: Nou, helemaal toppie. Ik ga jou bedanken dat je even hebt opgebeld. En ik wens je een fijne avond. En ik hoop niet dat je een boenie bij thuis krijgt. Fijne avond, jongen.
1: Thanks, guys. Galaxy Radio. Listen, everywhere I go. Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: bijna niet op deze zalige dinsdagavond hier op Galaxy Radio. En ja, er ging net van alles een beetje mis achter de schermen. Maar niet getreurd, want IJs is weer helemaal back. Back in the scene, back in the time. Hey, mocht jij nou een verzoekplaatje willen hebben, dan kan je die uiteraard opsturen. Want vandaag is het gewoon een layback vibe. Een soort van vibe dat je lekker kan genieten. Het mag alles zijn. Een track van vroeger, van nu. Maakt helemaal niet uit vandaag. Weet je wat? Kies het maar gewoon helemaal zelf uit. Kan je opsturen via 0580-029-4x2. Je hebt toch wel een klein half uurtje. Dus wel even een klein beetje opschieten en dan komt het allemaal goed. In ieder geval, we gaan terug naar muziek. Zometeen Sigourney met ECSB. Maar nu eerst Jason, Lil Wayne en Down.
1: Galaxy, home for hip-hop, rap, R&B, and electro music. Better listen up. We are Galaxy.

0: Hey, ICSB met mij zijn en ik ga even een nieuwe rubriek erin gooien, want dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Oh, het gaat weer helemaal left. Even serieus. Goedemorgen, goedemorgen. Excuse-moi.
1: Ice around the world. Ice around
0: the world. Ja, dit is dus echt heel erg gemeen, want ik heb net al een sneak peek gegeven welke track ik wil draaien. En normaal is het een verrassing. Maar dat kan nu dus nu niet meer, want ik heb hem al net gedraaid. Nou, in ieder geval, ik heb een track gevonden uit Ghana. Het heet Kalika, het is van Dope Nation. Het was nummer 3 in de UK Afrobeats charts. En hij deed ook goed in Nederland in de TikTok-wereld, want er zijn 10.041 filmpjes opgemaakt. En deze track is gewoon een zomertrack van 2026. Hij is wel in oktober 25 gereleased, maar daarna is hij heel dik gegaan op onder andere TikTok, Snapchat. Noem het maar op. En daarom hoor je hem hier weer voor het eerst op Galaxy Radio. En waarschijnlijk ken je hem al. En zo niet, hoor je hem nu voor het eerst. Dit is Kalika van Dope Nation.

After Hours. Hier op Galaxy Radio. En ja, dames en heren, koeken en peren. Er is een tijd voor komen en gaan. En mijn tijd is om helaas afscheid van jou te nemen. En ik zeg je eerlijk, ik ben blij dat Daniel terug was gekomen. Het waren weer vier leuke, gezaligde uren. Hoe kom ik op al die woorden, gezaligde? What the fuck is dat? Nou, in ieder geval, ik wens jou een hele fijne avond.

0: luisteren. Want donderdag overmorgen ben ik er ook weer van 7 tot 9. Niet alleen ben ik met Daniel. En dan gaan we weer gewoon chaos gooien. Ruïna gooien. Van al die dingen, je weet het. En voor de rest heb ik ook weer mijn eigen show op elke dinsdag van 9 tot 11. Dus volgende week dinsdag ben ik er ook weer. En ook van 7 tot 9 uiteraard. Ja, alleen maar gezeik, man. En mocht je nu in de buggy zitten, rij alsjeblieft veilig. Ga niet scheuren op de weg. Je hoeft niet te laten zien dat je een VW-polo hebt, weet je toch? Of een andere auto. Bak allemaal niet uit. Rij gewoon veilig naar Oslo. Als je vast zit, locked op zit, en je moet binnenkort vrijkomen of nog lang niet. Ik ben met je, man. Het komt allemaal goed. Geloof me. Als ik het kan, kan jij het ook. Ik wens je een hele fijne avond. En tot overmorgen. Yo!
1: Galaxy Radio on FM. Digital radio and online.
2: Everybody, this shit here for everybody, everybody. Hey, I'm right back at them. I said this shit here for everybody, everybody. Gotta hustle, everybody, everybody.

0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Het zwaar getroffen Nepalese dorp Betrawati, waar 90% onder modder ligt, ontving 5 dagen na de ramp via helikopter de eerste noodhulp. Militairen onderzoeken of een noodbrug aangelegd kan worden over 200 meter weg onder 10 meter modder. Bijna 80% van de bevolking kwam om bij de vloedgolf. In mei verbleven ruim 750 jongeren in een 1-op-1 plaatsing, waarbij ze het grootste deel van de dag exclusief met 1 of meer begeleiders zijn. Minister Mirjam Sterk van Jeugd zegt geschrokken te zijn. Daarnaast zitten ongeveer 1550 jongeren bij jeugdhulpaanbieders buiten hun

0: regio, mogelijk zelfs in het buitenland, zonder garantie op passende zorg. Sinds 1 juli geldt in de hele EU een heffing van 3 euro op kleine pakketjes uit China. In juli en augustus daalde het aantal van zulke pakketjes met 46%. Bedrijven schakelen over op bulkinvoer via Europese magazijnen. De maatregel leverde de overheid in 1 maand 35 miljoen euro op. De Verenigde Staten voeren nieuwe aanvallen uit op doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde als reactie op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz en landen met Amerikaanse militairen. Explosies werden gemeld in Bandar Abbas, Sirik en op het eiland Qasem. Zondag beschoten de VS al het Iraanse eiland Larak. En dan het weer nog. Later in de avond trekken vanuit het westen velden hoge bewolking over het land. Het blijft droog en halverwege de avond is het ongeveer 15 graden. Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, maar in de loop van de nacht stijgt vanuit het westen de kans op een lokaal buitje. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
5: Als aannemer, veel stress.
4: De man die door iedereen wordt begeerd.
5: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
4: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
6: Waar de fuck was je?
4: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
7: Wat was je van plan dan?
5: We praten thuis, oké.
4: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
8: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
4: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
9: Gina, dit was niet jouw schuld.
4: Vanaf 17 september in de bioscoop.
2: We are hey. Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
12: Rose's Choice.

0: Break it, get down.
1: Yeah.
0: Break it down.
1: Hip hop.
0: Yeah.
1: Galaxy.
2: Yo. Me.